Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Yo, ik doe me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat hebben begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar... It's

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van het jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis, naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede morgen. Zometeen Jonna Fraser en Chirac met We're All Gonna Make It. Nu is het nieuws van 6 uur van het NOS Journaal. Een hele goede morgen.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Iris Star en Wizkid.

0: En we hadden het dus over eerste dates hebben en zo. En hij vertelde zijn kijk erop, vond ik wel interessant. Hij zegt dat de eerste date puur om te checken is of de vibe een beetje matcht. Nou, daar ben ik het met hem eens. Dus hij zegt ook, daar rekent hij dus maximaal 45 minuten tot 1 uur voor. Dus dan doet hij gewoon een wandeling door de stad, langs de grachten van Amsterdam. Of maximaal 1 drankje. Maar niet te veel en niet te lang. Want hij gelooft gewoon dat je altijd een beetje afstand moet behouden. Om mensen toch nieuwsgierig te maken. En dan van oké, wil ik meer van je zien en zo. Dus ik zat zo te denken, ik vind die limiet van 1 uur eigenlijk ook wel crazy. Ik zei hem nog van, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan een timer zetten of zo? Dus ik ben vervolgens gewoon verder onderzoek gaan doen. En toen kwam ik deze creator tegen, die dit als ideale date ziet.
1: Zoek een mooie plek in de buurt van jou. Een mooi terrasje als het warm is. Of een plekje ergens binnen waar je een drankje kunt doen. Doe niks anders dan een drankje. Ga niet eten. Doe alleen een drankje. En hou de date ongeveer 1 uur tot 1,5 uur.
0: Dus eigenlijk is hij het ook wel eens met Jimmy dat je toch wel kort moet houden. Hou het op een drankje. Niet al te veel. Dus gewoon puur om de vibe te catchen. En misschien ben ik oldschool. Ik weet niet hoe jij erin staat. Maar er is toch niks mis met gewoon iemand uit eten nemen, toch? Gewoon lekker uit eten nemen. Je mag ook wel de tijd nemen op zo'n avond. Ik wil iemand echt heel goed leren kennen voor ik denk van hé, kan ik met haar de volgende stap zetten om nog op een date te gaan. Dus ik wil eigenlijk ook echt van jou vragen op deze morgenochtend. Wat is jouw ideale eerste date? Hoe ziet dat eruit? Is dat ook een eten?

0: Show.
1: Een hele goede morgen, Chris en Fruitig door je speakers. En we hebben het over jouw ideale eerste date. En hoe we er zo op komen, gisteravond was ik in een TikTok live beland van Jimmy van Tres Navy. En hij vertelde dat hij eigenlijk een soort van tijdslimiet heeft aan een eerste date. Maximaal 45 minuten, een maximaal één drankje en dan is het goed voor hem. Dan weet hij genoeg of hij een tweede date met een dame wil inplannen. En ik zat daar zo over na te denken en ik dacht, ja, om een tijdslimiet in te plannen vind ik zelf crazy. Ik ben zelf een beetje oldschool, gewoon gezellig uit eten. We zien wel wat de avond gaat brengen, zeg maar. Een beetje go with the flow. Nou, en dat zegt Kevin ook in de NPO-luisteraf over zijn eerste date. Sterker nog, hij zegt, sinds wanneer is er een handleiding voor daten, bro? Bij vrouwen snap ik het enigszins nog wel, maar bij boys gedraag je, man. Just go with the flow. Ja, Kevin, ik hoor je puur een tijdslimiet instellen voor een date. Vind ik ook echt wel bijzonder, hoor, moet ik je zeggen. Maisa, die zegt in de NPO-luisteraf, mijn leukste eerste date begon met een drankje in Rotterdam. En we zaten zo lekker dat de bediening na een paar uur kwam vragen of we nog iets wilden bestellen, omdat ze bijna gingen sluiten. Daarna nog door de stad gelopen en uiteindelijk stonden we om 2 uur 's nachts friet te eten. Sindsdien geloof ik niet zo in een tijdslimiet. Als het gewoon goed zit, merk je vanzelf dat je niet naar huis wilt. Maisa, ik hoor je puur. Even kijken wat Rob Maisa dan hierover zegt.
2: Ga samen midget golven. Een beetje competitie maakt de sfeer juist meteen luchtig en waarschijnlijk kan je best wel erg jezelf zijn.
1: En ik zie trouwens vaker dat een actieve date voorbij komt aan de NPO-luisterrap. Kadir heeft het over poelen. Jalisa is wel eens meegenomen naar Arcade Hall. Ze hadden toen expres maar €20 meegenomen. En ze gingen kijken wie dan de meeste tickets kon verzamelen. Uiteindelijk, schrijft ze, hebben we onze punten bij elkaar gelegd voor zo'n verschrikkelijke lelijke knuffel. Ik heb dat ding nog steeds, alleen jongen het niet meer trouwens. Hé, dan heb je er toch wat aan overgehouden, Jalisa. Wat zie ik nog meer binnenkomen? Maar hier heeft het over gewoon een koffiedate, niet al te spannend. Leila heeft haar eerste date met haar vriend in de supermarkt gehad. Wat? In de supermarkt? Hé, het gaat echt alle kanten op. Zo zie je maar eigenlijk een ideale date. Ja, dat bestaat niet. Het is gewoon go with the flow. Een beetje aanvoelen per persoon. Wat voor jullie gaat werken, toch?

0: Hele goede morgen.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Chris. Een hele goede...

0: Samen Dior en Nooit Goed hier op Phoenix. En je hebt van die artiesten waar je denkt... Ben jij een kat? Want hoezo heb jij 9 levens?
1: De Phoenix Ochtendshow met Chris.
0: Ik heb het dan over de Belgische Turkse zangeres Hadice. Zij is daar echt zo'n eentje van. Ze begon ooit bij Idols in België. Ze dook daarna op in verschillende muziekprogramma's. Ze presenteerde zich als X Factor. Ze pakte meerdere awards. En toen dacht ze blijkbaar van, weet je wat? Laat ik ook gewoon het Eurovisie Songfestival doen. Dus in 2020...

Robin S. met Show Me Love. Ja, Robin zelf noemt het haar favoriete sampling ooit. Wat ik eigenlijk ook wel snap, want ja, honderden miljoenen streams. Geloof me, van die royalties kan ze makkelijk elk jaar front row bij Chris Brown zitten met deze huidige ticketprijzen deze dagen. En trouwens nog een fun fact wat ik had ontdekt. Die sessie van Chris Brown en Kid Ink begon dus om 8 uur 's avonds en eindigde pas om 9 uur in de ochtend. En het resultaat, ja, het ligt er gewoon niet om. Luister zelf maar, je hoort ze niet.

0: van vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadir. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: zometeen Villa Wahib met trofeeën. Ook Frenna, O'Deal en Wizkid komen jouw kant op. En spelen we natuurlijk 5 voor Fernando. En ik heb alvast een kwalificatievraag voor je. Welk lang verwachte versie van GTA wordt dit jaar verwacht? Ja, wat mij betreft een simpele vraag. Ik hoop dat je hem kan pakken. Welk lang verwachte versie van GTA wordt dit jaar verwacht? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen nieuws van 7 uur. Maar NOS op 3, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag het werk neer. Dat doen ze omdat ze betere werkomstandigheden willen. Sinds de beveiliging op Schiphol wordt geregeld door 3 in plaats van 5 bedrijven... is de werkdruk een stuk hoger, zeggen de vakbonden. Ook worden verlofaanvragen vaak afgekeurd. Vakbond CNV legt uit hoe de stakingen eruit zien vandaag.
2: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: Ook morgen staan er werkonderbrekingen op de planning bij de beveiliging op Schiphol. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. De plan zorgde de laatste tijd voor veel spanningen. Er werden huizen beklad van mensen die positief waren over de asielopvang. Bezorgde burgers deden gisteravond hun verhaal.
3: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
4: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
5: Geef ons alsjeblieft ons dorp terug. Geef ons alsjeblieft onze veiligheid terug.
1: In september wil de gemeente Engelen de knoop doorhakken over de komst van een AZC. En de Nederlandse hockeymannen hebben de halve finales van het WK in eigen land bereikt. Tegen Engeland werd het 2-2, maar dat was voor Oranje genoeg om groepswinnaar te worden. Jip Jansen was een van de doelpuntenmakers en volgens hem was het een zware wedstrijd.
6: Ik denk dat we super hard zijn blijven vechten. Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt donderdag om 6 uur. De halve finale tegen Spanje in Amstelveen. Het weer, in het zuiden wat meer bewolking, op andere plekken zonnig. Het wordt een graad of 24 vanmiddag.

0: Tasha, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, leuk dat je er bent sowieso.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Vind je het een beetje spannend om deze week echt co-host te zijn bij Findings? Want as far as I can remember, is het je allereerste keer dat je je echt presenteert, toch?
1: Klopt, ja. Ik vind het wel spannend, ja, eerlijk gezegd.
0: Ja, waar zit het hem in?
1: Ja, het is gewoon iets nieuws, maar wel.

0: op eigenlijk?
1: Oeh, waar ben ik het meest trots op? Ik denk gewoon dat ik echt, zeg maar, mensen heb die echt met mij zijn opgegroeid. Mm. Die toen ik begon 14 waren en nu 20 plus zijn en nog steeds met mij rocken, zeg maar. Ik denk dat ik dat wel tof vind.
0: Jij gaat ook met every decade ga je mee.
1: Ja,
0: toch?

0: Ja, ik zou wel een keer misschien iets met theater nog willen of film. En ja, zoveel dingen die ik nog wil doen. Ik wil nog een boek schrijven.
1: Mm, ja. Dat gaat nog komen.
0: Ja.
1: 100.000%. Hey, deze week dus de hele week co-host I'm Aisha. We gaan meteen gewoon door met de kwalificatievraag.
2: 5 voor Fernando. Met Chris.
1: Want zometeen spelen we 5 voor Fernando. Kan je ons binnen 30 seconden 5 woorden laten raden? Maar voordat we die kant op gaan, heeft Aisha de kwalificatievraag voor je.
0: De kwalificatievraag is: welke lang verwachte versie van GTA wordt dit jaar verwacht?
1: Weet je het zelf?
0: Ik weet het.
1: Oké.
0: Toevallig wel.
1: Oké, laten we het even marineren. Jij mag het laten weten, de NPO luisteraar. Welke lang verwachte versie van GTA wordt dit jaar verwacht? Ondertussen, I'm Aisha first.

0: liefde maakt me niet heet.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Een hele goede morgen. Het is tijd voor het spel wat jij dagelijks speelt met Fernando. En Donna 5 voor Fernando, Aisha.
2: Ja.
0: Ben je een beetje ready?
2: Ja, ik hoop het. Het is vroeg, hè?
0: Het is vroeg. Je moet scherp zijn. Het spel is eigenlijk heel duidelijk. 5 woorden moet je Aisha laten raden in 30 seconden tijd. En we doen dat met Shampoo en Navajo. Good morning.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, boys. Allereerst even de kwalificatievraag. Welke versie van GTA moet nog uitkomen en is lang verwacht?
3: GTA 6.
0: GTA 6, inderdaad. Hey boys, de spelregels zijn duidelijk, toch?
3: Ja, zeker.
0: Oké, lekker. Dan ga ik met jou beginnen. Navajo, ben je ready?
3: Ja.
0: Oké. 3, 2, 1, go!
3: Oké, een auto zonder dak.
2: Cabriolet.
3: Je rijdt het zonder dag, ja. Oké, een fruit, maar ook een vogel van Boomba. Oké, maakt niet uit. Iets wat je op je huid zet met ink.
2: Tattoo.
3: Je is een server van een computer, wat het draait.
2: Next.
3: Nee, oké, iets waar je neus trekt.
0: Tijd is voorbij.
3: Jammer, joh.
0: Twee antwoorden. Maar goed, en je weet het nog niet, hè? Want we gaan het nu met Shampoo doen. Shampoo, ben jij een beetje ready?
3: Ja, toch.
0: Oké, maar dan gaan we het jou ook doen. 3, 2, 1, go!
3: Een vervoermiddel in de lucht, als je op vakantie gaat.
2: Vliegtuig.
3: Je zingt ermee, je tekst, lezingen. Een scherm.
2: Karaoke?
3: Ja. Ik heb verkleedfeestje, jullie allemaal kleren aan. In de zomer heb je dat ook. In Caribische landen heb je dat ook.
2: Geen idee.
3: Fruit. Ronde fruit.
0: Oeh. Hé, dan gaat die 30 seconden echt snel, hè?
2: Heel snel.
0: Damn. Oké, boys. Jullie hebben allebei dus twee goede antwoorden doorgegeven aan Aisha. Dus we gaan naar de benaderingsvraag die we allebei doorgeven. Hoeveel inwoners heeft het eiland Jamaica in 2026? Shampoo, jij had doorgegeven 60.000 inwoners.
3: Ja.
0: Navajo, jij had doorgegeven 800.000 inwoners. En het is meer dan 2,8 miljoen. Dat betekent Navajo is you!
3: Yeah.
0: Hey! Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Aha, aha, ah. Navajo, gefeliciteerd, broski.
3: Dankjewel, man.
0: Lekker
3: dankjewel.
0: Bezig, man. Wij spreken jou morgen weer. Hopelijk word jij de weekwinnaar. En Shampoo, thanks voor het meespelen, hè.
3: Ja, man.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Mm. Je moet dat helemaal begrijpen. Of
0: video's die niet grappig zijn. Ja.
2: Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Fresh en KM met Bare Minimum, maar ook de gospelversie van Pilé. Is het nieuws van 7:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag het werk neer. Dat doen ze omdat ze betere werkomstandigheden willen. Sinds de beveiliging op Schiphol wordt geregeld door 3 in plaats van 5 bedrijven... is de werkdruk een stuk hoger, zeggen de vakbonden. Ook worden verlofaanvragen vaak afgekeurd. Vakbond CNV legt uit hoe de stakingen eruit zien vandaag.
6: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
5: Ook morgen staan er werkonderbrekingen op de planning bij de beveiliging op Schiphol. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Dat plan zorgde de laatste tijd voor veel spanningen. Er werden huizen beklad van mensen die positief waren over de asielopvang. Bezorgde burgers deden gisteravond hun verhaal.
7: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
8: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
9: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
5: In september wil de gemeente Engelen de knoop doorhakken over de komst van een AZC. En de Nederlandse hockeymannen hebben de halve finales van het WK in eigen land bereikt. Tegen Engeland werd het 2-2, maar dat was voor Oranje genoeg om groepswinnaar te worden. Jip Jansen was een van de doelpuntenmakers en volgens hem was het een zware wedstrijd.
10: Ik denk dat we super hard zijn blijven vechten. Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, er moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
5: Nederland speelt donderdag om 6 uur. De halve finale tegen Spanje in Amstelveen. Het weer, in het zuiden wat meer bewolking, op andere plekken zonnig. Het wordt een graad of 24 vanmiddag. Chris. Fresh and

0: zeker.
1: Bare minimum, fresh en KM door je speakers.
2: Phonix Ochtendshow.
3: The Phonix Ochtendshow.
1: Ja, stel je even voor, geen baan, school niet afgemaakt. Ondertussen stapelen de rekeningen zich wel gewoon op. Ja, voor steeds meer jonge mensen is dat de realiteit. Want al 3 jaar op rij stijgt het aantal jongeren in de bijstand, hè Aisha?
4: Ja, heftig, hè? En het gaat inmiddels om 42.000 jongeren tussen de 18 en de 27 jaar. En misschien zit je thuis ook zonder werk of studie. Of ken je iemand die maar niet aan de bak komt?
1: Ja, en dan vraag je je af, hoe komt het dat steeds meer jongeren in de bijstand leven? Nou, misschien wel belangrijk, hè? Hoe kom je daar vervolgens weer uit? Daarover praten we met Frauke. Ze is namelijk een projectleider bij participatiewebben Divosa. Een hele goede morgen, Frauke.
5: Goedemorgen.
1: Hey, en even een belangrijke vraag, want dat hoor je ook steeds vaker voorbij komen in het nieuws. Waarom belanden steeds meer jongeren in de bijstand?
5: Ja, net wat je zei, 3 jaar op een rij neemt het al toe. En gemeenten die vertellen ook aan ons dat er steeds meer jongeren met meer problemen zijn. En ook een combinatie van problemen, waardoor het gewoon niet lukt om aan het werk te blijven of werk te houden. En het is ook zo dat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Dus zij hebben ook die korte contracten. Dus als het verandert op de arbeidsmarkt, dan zijn de eerste die eruit vliegen zijn de jongeren. En dan wordt het toch ook weer moeilijk om aan de slag te komen.
4: Dus je geeft eigenlijk aan dat het systeem en de arbeidsmarkt ook een deel van het probleem zijn.
5: Ja, veel jongeren die willen wel heel graag werken en willen blijven, maar die gaan er dus ook in de eerste ronde uit. Maar los daarvan, want dat is altijd in elke arbeidsmarkt zo, zien we nu wel dat er steeds meer en steeds jongeren in de bijstand zitten en ook steeds langer. En het gaat in principe, is er natuurlijk ook veel tekort op de arbeidsmarkt. Dus, en daarachter zitten echt wel veel problemen waardoor het gewoon niet lukt om te werken.
1: Jij werkt veel met mensen in jongeren in de bijstand. Wat zie je vaak in de praktijk voorbij komen? Welk gevoel houden ze daaraan over?
5: Nou, wel. Ik werk trouwens zelf niet met de jongeren. Wij ondersteunen gemeenten die jongeren helpen bij hun problemen en om weer aan de slag te komen. En daar zie je dat er vaak zoveel stress is opgebouwd door andere problemen. Veel schulden, mentale gezondheid, mentale problemen. Maar ook soms jongeren die geen woonruimte hebben omdat tekort op de woningmarkt. Kunnen niet bij hun ouders zijn, gaan van bank naar bank bij vrienden. Dat er van alles is wat zich opstapelt waardoor het gewoon niet lukt.
4: Ja, ja. En wanneer kunnen we over een paar jaar zeggen van we hebben dit probleem echt aangepakt?
5: Ja, nou dat er dus, het zou natuurlijk sowieso mooi zijn dat die cijfers inderdaad minder worden, maar het gaat er ook om dat er dus meer jongeren duurzaam werken. En gemeenten zijn er nu ook heel erg mee bezig, want dat is natuurlijk de enige invloed die zij hebben, is om ook gewoon meer te kijken van wat speelt er bij de jongeren, hoe bereiken we jongeren, hoe kunnen we die ondersteunen, zodat minder jongeren die problemen hebben, dat ze weer grip krijgen op hun eigen bestaan en gewoon weer aan de slag kunnen gaan.
1: Hey, weet je wat ik wel zit te denken, we hebben net over cijfers. 42.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Dit is gewoon een veel groter maatschappelijk probleem. Maar waar is Den Haag? Wat doet de overheid eraan, Frauke?
5: Ja, we zijn ook veel grip krijgen op hun eigen bestaan en gewoon weer aan de slag kunnen gaan.
1: Hey, weet je wat ik wel zit te denken? We hebben net over cijfers. 42.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Dit is gewoon een veel groter maatschappelijk probleem. Maar waar is Den Haag? Wat doet de overheid eraan, Frauke?
5: Ja, we zijn ook veel gesprek met, dat doet die Foos ook met Den Haag.

0: dat is ook heel belangrijk, dat school en gemeente ook beter samenwerken. Dus op het moment dat jongeren dreigen uit te vallen op school, dat er ook wel contact is met de gemeente. En over en weer dat ook meer opleidingsmogelijkheid is voor jongeren. Zodat ze even adempauze krijgen, bijvoorbeeld in de bijstand, maar wel een opleiding kunnen volgen. Mm-hmm. Dus dat, ja, die hebben er wel dat gesprek. Maar het is soms ook lastig omdat gemeenten ook gewoon weinig geld hebben. Dus dat is wel iets vanuit Den Haag om die ondersteuning goed te kunnen bieden. Dus dat is ook altijd weer keuzes maken en daar het gesprek over voeren en met elkaar vaststellen dat het probleem is. En dat ook echt, het is misschien een intensieve ondersteuning van de jongeren, maar die moeten hun hele leven nog mee. En daar hebben we aan alle kanten maatschappelijk wat aan.
1: Ja, nou maar en ik zou nog even willen vragen, wat zou jij dan willen zeggen tegen zo iemand die nu in de bijstand zit en denkt van, hoe kom ik hier ooit nog uit?
0: Nou, wat we vooral heel veel terugzien is horen, is dat heel erg schaamte bij jongens. Dat problemen stapelen zich beetje bij beetje op. Durven dat niet echt te gaan zeggen. Willen dat natuurlijk ook niet. Dus ga meteen praten in je omgeving van help, ik wil aan de slag, maar het lukt niet. Of iemand die je vertrouwt, zoek hulp. Je kunt, de gemeente kan ondersteuning bieden. Er zijn ook allemaal andere initiatieven op tv, maar ga praten. Er is heel veel en zeg wie je bent, wat je kan, wat je wil, want er zijn mogelijkheden. Dus
2: ja, houd
0: niet voor jezelf
2: ook,
0: alleen.
2: De message of the day. Dankjewel, vrouw. Je praat gewoon. Voornamelijk mensen in je omgeving. Er zijn ook genoeg hulpinstanties die hulp kunnen gaan bieden, maar ga vooral dat gesprek aan dat je hulp nodig hebt. Vrouwke, dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Arpi, wat zeg je, mijn man?

mix. Ik zie dat je zoekt toch, hier ga je leren, kijk uit waar je loopt. Want ik zweer je bezit je, je zegt je bent best toch. Girl, ik ben zeer je, geef je goede seks en negeer.

0: Amsterdam. Live on stage, Dries Holvink. Zuidas, Sunfest.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadu. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter?
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Van 3FM tot Funnix en van True Crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
8: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
10: Zometeen muziek van Russian, Rao Alejandro en Wizkid met Bongo en ook Vals bezig. Hier is de tijd voor het laatste nieuws van 8 uur. NOS op 3, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en 2 mensen worden nog vermist. De tornado trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden uit de grond gerukt en daken van huizen geblazen. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Dat eiland kreeg te maken met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Beveiligers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Op 3 tijdstippen leggen ze vandaag voor een kwartier het werk neer. De beveiligers en de vakbonden eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Zo moeten mensen langer lopen naar hun pauzeplek op Schiphol, waardoor hun pauze korter is. Er worden veel verlofaanvragen afgewezen. Inwoners van Engelen mochten gisteravond hun mening geven over de plannen voor een AZC in hun gemeente. De spanningen in het dorp liepen de laatste tijd hoog op. Zo werden huizen beklad van mensen die de komst van het AZC geen probleem vonden. De emoties in de raadzaal liepen soms hoog op.
12: Mijn hoofd zit vol. Woordenvol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
11: In september neemt de gemeente een beslissing over de asielopvang in Engelen. En het WK hockey in Nederland en België verloopt voor de oranje vrouwen en mannen tot nu toe uitstekend. Beide teams hebben nog kans op het goud. Er is ook commentaar, want het is nogal stil op de tribunes, zegt oud-tophockeyer Jacques Brinkman.
13: Nou, het is een fantastisch toernooi. Heel veel sfeer voor de wedstrijd met entertainment. Maar inderdaad, tijdens de wedstrijd lijkt het toch heel veel op een tenniswedstrijd. We volgen de bal en van mij mag er wel wat meer power in.
11: Ja, plaatste een oproep online voor luidruchtige supporters. En die kwamen gisteren massaal af op de wedstrijd tussen de oranje hockeymannen en Engeland.
14: Zo lastig is het niet! Zijn we Engelsen!
11: Het lijkt erop dat het juichen geholpen heeft, want de mannen zijn door naar de halve finales. Het weer. In het zuiden wat meer bewolking, op andere plekken zonnig. En het wordt een graad of 24 vanmiddag.
10: Good morning.

0: Russian Raul Alejandro en Wizkid met Pongo.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: Een hele goede morgen, Chris en Aisha door je speakers. Deze hele week co-host Aisha.
2: Yes.
0: In de building. En we gaan het even hebben over Zara Larsson. Kan je misschien wel kennen met haar track Chanel samen met... She Did It Again samen met Tyla. Want zij geeft natuurlijk een show door heel de wereld. Ze was laatst op Pukkelpop te zien. Maar ze gaat ook naar Bangkok toe. En daar zit een beetje de discussie, want haar ticketprijzen zijn eigenlijk te hoog voor mensen daar in Thailand.
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: En zo'n ticketprijs is ongeveer 75 tot 105 euro. Maar dan moet je even nagaan dat de mensen daar in Thailand verdienen dus 350 euro per maand. Omgerekend in euro's dan, hè?
2: Precies. Dus die verhoudingen, ja, die kloppen dan gewoon
0: dat
2: helemaal
0: klopt
2: niet.
0: Dat klopt al niet. Maar nee. Kijk, jij bent zelf natuurlijk artiest, Aisha. Hoe kijk jij hiernaar?
2: Het is een beetje dubbel. Want als ik vanuit zeg maar, de consument kijk, denk ik van ja... veel te duur, weet je, vooral nu met Zara Larsson.
0: Mm-hmm.
2: Maar als ik als artiest zelf kijk en ik weet wat er allemaal ingaat achter de schermen om zo'n concert neer te zetten, dan ja, het is gewoon wel een dure grap.
0: Maar neem ons een klein beetje mee. Wat zijn zeg maar de grootste kostenposten als artiest zijn?
2: Sowieso de venue zelf, de band, mm-hmm. productie, de dansers, de aankleding, je eigen aankleding. Dus er komt zoveel bij kijken.
0: Ja, en dan nog niet eens over letterlijk inderdaad aankleding, hoe het podium eruit moet gaan zien. Hoeveel mensen achter de schermen werken. Dus
2: de crew.
0: Dus kijk, tuurlijk, je moet gewoon kosten maken, maar wat is dan een max qua ticket? Wat zou jij gewoon een schappelijke prijs vinden hier in Nederland voor een ticket voor een concert?
2: Ja, dat is dus afhankelijk van hoe groot je venue is. Als je in Paradiso Tolhuistuin heeft volgens mij 450, of dacht ik 500.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan kan je rond de 25 zitten. Maar als je dan groter gaat naar een Melkweg of een Avas, ja, is het logisch dat het gaat verdubbelen of vertrippelen.
0: Want ik zat te denken ook, ik ben een aantal jaar geleden, maar echt niet lang geleden, ben ik naar Celine Dion geweest. Want mijn moeder is groot fan van Celine Dion en ik wilde haar gewoon verrassen om naar een concert van haar te gaan. Weet je hoeveel zo'n ticket kostte?
2: Nee. Nou,
0: wat denk je dat het kost?
2: Waar was het?
0: Het was in Parijs.
2: Hoeveel mensen konden daar binnen?
0: Misschien 40, 50k. Heel veel mensen.
2: Oké, ik denk 100 euro.
0: Was het maar 100 euro? Nee, ik heb toen 390 euro betaald. Het waren niet eens beste plekken.
2: Bruh.
0: Ja, maar goed, alles voor mama natuurlijk. Dus ik heb het wel voor haar over. Maar nu zijn we eigenlijk wel benieuwd naar jou. En dat is, wat is het hoogste bedrag dat jij ooit hebt uitgegeven om een artiest live te zien? Misschien was het wel hier ergens in Nederland of misschien wel in het buitenland. Wat was jouw hoogste bedrag, Aisha?
2: Ik krijg het bijna altijd gratis, hè? Dus ik weet het niet.
0: Must be nice.
2: Paar tientjes of zo?
0: Paar tientjes, must be nice. Jij die nu luistert, daar zijn we oprecht even benieuwd naar. Wat is het hoogste bedrag dat je ooit hebt uitgegeven om een artiest live te zien? Laat het weten in een NPO Luisterapp.

0: en Toxic.
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: En Aisha hier door je speakers. En we hebben het over het hoogste bedrag dat jij ooit hebt uitgegeven om een artiest live te zien. Wat voor reacties komen er allemaal binnen, Aisha?
2: Nou, ik zie hier bijvoorbeeld van Alper. Die zegt, de mijne was €500 voor een Duitse rapper.
0: Nou, we gaan het gelijk even checken. Alper, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: €500 ja, is crazy, hè?
3: Wow. Je moet het over hebben voor een artiest. Mijn favoriete rapper toch, daarom.
0: Oh, maar welke rapper is het?
2: Ja.
3: UFO 361 heet die. Hij is een hele grote Duitse coach, dus laten we zo zeggen. Goede rapper.
0: Oké. Maar bro, die €500. Ik kan me voorstellen, je hebt meet and greet gehad. Je hebt waarschijnlijk nog caviar gehad met bladgoud erop. Wat heb je ervoor gekregen?
3: Ik heb dat meet and greet eigenlijk wel gehad, ja.
0: Oké.
3: Plus van hoe dat gewoon het concept, gewoon de Golden Circle, merchandise en zo nog erbij.
2: Oh.
3: Van dat soort dingen.
2: Mooi. Dat is wel uitgebreid.
0: Ja, oké. Ja, dus niet alleen een beperkt.
3: En dat was ook in Berlijn, daarom.
0: Oké. Maar die €500, is dat alleen de ticket of ook gewoon dat je daar naartoe moest, alleen, alles erop en eraan?
3: Alleen de ticket was dat.
0: Je kan money like that.
3: Ja, moet wel, hè.
0: Oké. Maar welke rappers of artiesten nog meer zeg je van, nou, daar zou ik heel veel geld aan willen uitgeven?
3: Frank Ocean.
0: Oeh.
2: Ja, hoor ik wel.
0: Ja?
2: Ja, hoor ik wel.
3: €2000 minimaal, €2000. Frank Ocean moet ik een keertje.
0: Maar Aisha, ik hoorde jou bijvoorbeeld net zeggen, ik zou €1000 over hebben voor Michael Jackson.
2: Jawel, man.
0: Maar waarom?
2: Omdat hij pakt me gewoon. Kijk, hij leeft natuurlijk niet meer, maar stel voor hij zou nog leven, zou ik
3: Michael
2: wel...
3: Michael Jackson, minimaal €5000 ticket, gelijk.
2: Toch minimaal.
3: Ja, minimaal.
2: Verkoop alles in mijn kast. Ja, man.
0: Maar wat is dat bij Michael Jackson waardoor iedereen zoiets heeft van, ik moet die man gezien, maar het maakt niet uit hoeveel het kost.
3: King of Pop, hè. King of Pop.
2: Ja,
3: laten we daarom zeggen. Die aura van hem is... Ja, ik kan het niet zeggen.
2: Dat zei
3: gewoon
2: ik net.
3: Zoveel aura.
2: Te veel aura.
0: Maar wat is die aura? Ik
2: hoor
0: jullie, hè. Hij straalt
2: gewoon
0: liefde
2: uit. Liefde en unity.
3: Maar de aura van hem, als hij de moonwalk gooit in één keer, dan is hij nog niet klaar, snap je? Snap je?
0: En hoe je het zegt, hoor ik al, Alper, jij kan die moonwalk, hè?
3: Ja, een klein beetje, nog niet helemaal.
0: Klein beetje. Alright, man, thanks, Alper.
3: Hey, werk nog, hè.
0: Lobby. Ja, ik zie ook in de NPO luisterapp Sabrina voorbij komen. €480 voor Beyoncé had ze uitgegeven. €650 voor Drake.
2: Wow. Oké, maar ik zie hier staat wel hotel en trein bij.
0: Oké. Ja, oké. Dus dan, dat zijn wel kosten die erbij komen.
2: Right.
0: Maar Kendrick die zegt, ik heb bijna €900 uitgegeven om Chris Brown te zien. Niet alleen voor ticket, maar ook vlucht, hotel, eten, alles erbij. Ik wil hem al jaren live zien. Ik dacht op een gegeven moment, ik geef ook gewoon geld uit aan vakantie. Dit is gewoon mijn vakantie, maar daarna wel heel rustig aangedaan.
2: Ja, maar ik snap dat wel. Als je er gewoon echt een event van maakt voor jezelf en je gunt jezelf gewoon, weet je, nice things, waarom niet?
0: Kijk, ik moet je wel zeggen, dit komt natuurlijk wel van een plek waar heel veel mensen ook het geld hebben om het uit te geven.
2: Juist.
0: We hebben het ook gehad over jongeren in de bijstand vandaag.
2: Ja.
0: Wat ik tof zou vinden, is artiesten ook zouden kunnen zeggen van oké, ik ga een x aantal plekken ga ik bezet geven voor mensen die het niet zo breed hebben.
2: Ik vind dat echt een goed idee.
0: Ja, toch?
2: Ja, nee, serieus.
0: Hoe kijk jij als artiest naar?
2: Ik denk dat dat echt zou werken. Bijvoorbeeld ook laatst met het WK. Er waren gewoon tickets voor mensen niet te betalen.
0: Mm-hmm.
2: En dan zou eigenlijk inderdaad, net zoals jij zegt bij concerten ook, bepaalde plekken moeten zijn voor wat betaalbare plekken voor mensen die het niet zo breed hebben.
0: 100.
2: Toch? En toch de experience willen hebben.
0: Snap je?

0: morning.
1: Good morning.
0: Goedemorgen, jij komt me met een bedrag. Wij waren stel achterover geslagen, vertel.
1: Ja, ik heb 450 euro neergeteld voor Chris Brown.
0: Ik moet van lachen, want ik weet zeker heel veel vrouwen zouden 450 euro willen uitgeven voor Chris Brown.
1: Ja, het deed eerlijk, het deed echt pijn aan mijn portemonnee, maar het was het wel waard.
0: Ja?
1: Echt waar.
0: Ja, ja, zat je op die stoel van hem?
1: Ja, dat niet, maar ik was heel dichtbij, Golden Circle, kon bijna zijn zweet ruiken, aanraken. Jawel, jawel. Gewoon alles, weet je wel, de apps, gewoon full 3D, I love it, ja.
0: Nee, maar er is iets, ja, maar je moet me echt vertellen, en Aisha is ook in de building natuurlijk. Ja. Wat is dat met Chris Brown en vrouwen? Elke vrouw die ik spreek, zegt Chris Brown, he's like heaven on earth.
2: Ja, nee,
0: wat is dat?
2: Ja.
1: Ja, ik weet het ook niet hoor, het is een soort van, weet niet, die man is gewoon een soort van drugs. Al sinds ik 16 jaar ben, de eerste keer dat ik hem hoorde, I was like, ik weet niet, alles ging gewoon kortsluiting, hormonen helemaal vol. En sindsdien, ja, there's nothing better for me.
0: Maar is het de muziek of zijn look, Sia?
1: Nee, dus voor mij is het wel echt oprecht de combinatie. Ik hou van zijn muziek, ik hou van hoe hij danst, hoe hij echt een show geeft. Het is niet alleen maar zingen, het is gewoon een heel verhaal wat hij doet. Hij vliegt door die hele tent heen, weet je. Dus ja, het is wel, het is een lot.
0: En maar jij hebt dat niet, hè, Aisha, met hem?
2: Nee, nee. Kijk, als artiest sowieso, entertainer, zanger, alles super. Maar gewoon qua look zou ik niet denken van, oeh.
0: It's not your type.
2: Nee, ik bedoel, hij is super knap. Maar ik weet het niet. Het is iets wat me dan toch niet pakt of zo.
0: Maar 450 euro is wel crazy. Zou je het nog steeds doen, Sia?
1: Ja, ja, jawel. Als ik het budget ervoor heb, zou ik het zeker nog kunnen doen.
0: En dan hoop ik echt voor je dat je op die stoel komt te zitten. Dat je zijn zweet letterlijk gaat ruiken.
1: Proeven!
0: Ga proeven! Sia! Wacht, Sia, heb je een vriend?
1: Ja, ik heb wel een vriendje, maar hij weet ervan hoor.
0: We zijn het topic geopend.
2: Ja?
0: Wat zegt je vriend hierover, Sia?
1: Nee, hij weet het, hij weet het. He knows, Chris Brown is number one. Ik kijk aan niets, sorry. Hij weet het.
2: Hij vindt het goed?
1: Hij vindt het goed, ja.
2: Ook als je op het podium zou gaan.
0: Nee, wacht, wat vindt hij goed, Sia? Wat vindt hij goed?
1: Chris Brown is my pass. Ik mag zeggen, Chris Brown is de celebrity pass. Daarvoor moet hij me vergeven.
0: Ik ben in shock, hè?
2: Goeie deal.
0: Ik ben in shock. Wat is zijn pass dan?
1: Oh ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij is niet zo op de artiest of op de celebrity zoals ik.
2: Nee, hij heeft geen celebrity crush.
1: Nee, nee, niet echt.
2: Ik geloof hem niet.
1: Nou, misschien moet ik even nog meer druk erop zetten.
0: Ik ga stuk. Sia, dankjewel, hè.
1: Jullie ook.
0: Lobby.

0: Arif Antje, Karel, een zomerbloesje hier op Phoenix. En zometeen het spannendste spel van de Nederlandse radio. De klok staat op 1 minuut. We hebben 10 vragen voor je. Lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan heb jij de moordende minuut overleefd. Maar als je jezelf wil laten kwalificeren, dan heeft Aisha de kwalificatievraag voor je.
1: Ja, en die is: waar staat de Engelse afkorting FAQ voor?
0: Eigenlijk is het heel simpel.
1: Heel simpel.
0: Deze moet je toch hebben.
1: Als je dat niet weet,
0: dan weet ik het ook niet.
1: Dan weet ik het ook niet.
0: Waar staat de Engelse afkorting FAQ voor? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
2: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in de relatie...

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: En zometeen ook muziek van Stormzy, O'Deal, mijn eerste Iron Star en Tornado. En voordat we die kant op gaan, eerst het nieuws van NOS op 3 van 8:30. Hele goede morgen.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en 2 mensen worden nog vermist. De tornado trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden uit de grond gerukt en daken van huizen geblazen. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Dat eiland kreeg te maken met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Beveiligers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Op 3 tijdstippen leggen ze vandaag voor een kwartier het werk neer. De beveiligers en de vakbonden eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Zo moeten mensen langer lopen naar hun pauzeplek op Schiphol, waardoor hun pauze korter is. Er worden veel verlofaanvragen afgewezen. Inwoners van Engelen mochten gisteravond hun mening geven over de plannen voor een AZC in hun gemeente. De spanningen in het dorp liepen de laatste tijd hoog op. Zo werden huizen beklad van mensen die de komst van het AZC geen probleem vonden. De emoties in de raadzaal liepen soms hoog op.
7: Mijn hoofd zit vol. Woordenvol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
6: In september neemt de gemeente een beslissing over de asielopvang in Engelen. En het WK hockey in Nederland en België verloopt voor de oranje vrouwen en mannen tot nu toe uitstekend. Beide teams hebben nog kans op het goud. Er is ook commentaar, want het is nogal stil op de tribunes, zegt oud-tophockeyer Jacques Brinkman.
8: Nou, het is een fantastisch toernooi. Heel veel sfeer voor de wedstrijd met entertainment. Maar inderdaad, tijdens de wedstrijd lijkt het toch heel veel op een tenniswedstrijd. We volgen de bal en voor mij mag er wel wat meer power in.
6: Ja, hij plaatste een oproep online voor luidruchtige supporters. En die kwamen gisteren massaal af op de wedstrijd tussen de oranje hockeymannen en Engeland.
9: Zo lastig is het niet! Zijn we Engelsen!
6: Ja, het lijkt erop dat het juichen geholpen heeft, want de mannen zijn door naar de halve finales. Het weer. In het zuiden wat meer bewolking, op andere plekken zonnig. En het wordt een graad of 24 vanmiddag.

0: 24 Hours van Stormzy en Odeel. Chris. Een hele goede morgen, Chris en Aisha hier door je speakers. En ook Ivan, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je kind Chris en Fruitig, daar houden we van. Je hebt je kinderen net naar school gebracht, hè?
1: Ja, zeker. Die boys hebben de fiets geschot aan de school gebracht. Dus papa is er weer thuis achter mijn thuiswerkplek.
0: Lekker man. Hoe laat gaat de wekker dan voor jou als je bijvoorbeeld je kinderen naar school moet brengen en klaar moet maken?
1: 7:00.
0: Oké.
2: Schappelijke tijd.
1: Ja. Toch?
0: En zijn je kids een beetje makkelijk met opstarten en dat soort dingen? Of,
1: Op zich wel, ja. Heel makkelijk. Ik ga naar boven. Ik til de ene kind gewoon op van bed in plaats van de bank. Ik gooi kleren op hem. Ik gooi wat broodjes op ze. En ik zorg dat ze gewoon ready zijn.
0: Dit noem je gewoon een praktische man.
2: Ja.
0: We moeten gewoon ons ding doen. Niet te veel praten. Gewoon, we gaan het gewoon doen. Lekker man, Ivan. Hey, over praktisch gesproken. We gaan de moordende minuut spelen. 1 minuut de tijd. We hebben 10 vragen voor je. En je moet er minimaal 6 goed hebben om de prijs te pakken. Ben je een beetje ready, Ivan?
1: Let's go.
0: Let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Waar staat de afkorting FAQ voor?
1: Frequently Asked Questions.
2: Welke Phonics podcast wordt gepresenteerd door Lovella Tellersford en haar zusje Kendall?
1: Pas.
0: Hoeveel continenten zijn er volgens de Worldometer?
1: 5.
2: Van welke serie ken je het personage Rue Bennett?
1: Rue Bennett?
2: Welke serie?
1: Pas.
0: Wat is de wortel van 25, Ivan?
1: 5.
2: Welke artiest ken je van de tunes Hasselen en Nooit Thuis?
0: Van welk land is Lima de hoofdstad?
1: Lima, Bolivia, Peru.
0: Peru, ja.
2: Van welk merk ken je de Huarache schoenen?
1: Huarache, dit is toch van Nike, Adidas?
0: Ja, klopt. En welke maand start de herfst?
1: Oktober.
2: Van welke sport kennen we Conor McGregor?
1: September, boksen, free fight, MMA.
0: Ja, klopt inderdaad. Welk artiest ken je van de tunes Hosselen en Nooit Thuis?
1: Boef.
0: Oh, binnen de tijd, bro.
2: Wow.
0: Binnen de tijd. Ja. Je hebt hem laten lukken. Oh, ik zeg je eerlijk, bro, dit was een strijd. Eerlijk is eerlijk, dit was een strijd. Denk je dat je het gehaald hebt?
1: Kielen, denk ik.
0: We gaan kijken. We gaan het invoeren in de computer. Kijken wat eruit komt. Ik gun het je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jawel!
2: Er is

0: blijven. Het was op het nippertje.
1: Kielen.
0: Je was aan het choken, maar uiteindelijk heeft het toch te pakken. Welke Funnings podcast wordt gepresenteerd door Lovella Tellensvoort en haar zusje Kendall, Aisha?
2: Hoembaya, hoembaya, hoembaya, oh eh, eh. Hoembaya, hoembaya, gefeliciteerd.
0: Eiffel, het was op het nippertje.
1: Kielen.
0: Je was aan het choken, maar uiteindelijk heeft het toch te pakken. Welke Funnings podcast wordt gepresenteerd door Lovella Tellensvoort en haar zusje Kendall, Aisha?
3: Family tea.
0: Mm-hmm. Hoeveel continenten zijn er voor?

0: Young Felix, Poke en Dope Boy met Loco.
1: De Funix Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: En elke ochtend neem je mee in een morning jam. En dat kan echt van alles zijn. Een tune die je misschien wel vergeten bent. Of een track die net is uitgekomen. En Aisha, jij kwam er toch met een tune?
3: Ja. Memories.
0: Memories.
3: Ja, ik kwam met... Moet ik de tune al noemen of de memory? Ja,
0: vertel, vertel.
3: Nou, ik was dus in 2019 in Ghana. En dat was tijdens de jaarwisseling. Het werd ook de Year of Return genoemd.
0: Ja.
3: Van 2019 op 2020. En dat was een van de allerbeste vakanties die ik ooit heb gehad. En die memories, die, ja, elke keer als ik dan die tunes weer hoor van die era, dan ben ik gewoon weer terug
0: in Ghana. Wat was er met die vakantie dat het echt zo bijgebleven is?
3: Het zijn zoveel verschillende dingen. Op het moment dat je al landt, dat ik was geland, had ik al zoiets van, wauw. Ik weet niet, die energy.
0: En ik weet,
3: gewoon.
0: Landen is voor jou een struggle, ja, wat jij in een vliegtuig krijgt.
3: Nee, maar het is gewoon, Ghana is zo'n mooi, peaceful country. Lijkt echt een van de mooiste landen waar ik ben geweest.
0: Maar waar zit het hem in? Ik ben nog niet geweest, maar ik hoor het van iedereen.
3: Het zit hem in zoveel verschillende dingen. Maar ook bijvoorbeeld, ik vroeg bijvoorbeeld aan zo'n jongen die met een rugtas loopt met valuta om geld te wisselen.
0: Ja.
3: Van, hoezo loop jij hier met jouw rugtas? Ben je niet bang dat je wordt beroofd? En hij zei, no, this is Ghana. If somebody would rob me, the whole city would run after them.
0: Mm.
3: Dus het is gewoon een community van respect en honor. En het is gewoon, I don't know. I love it there.
0: Oh, wow. Nu snap ik de tune.
3: Ja.
0: Nu snap ik de tune. Want je hebt het over Burna Boy on the low.
3: On the low. Elke als ik dat hoor, ben ik gewoon weer terug.
0: Naar Ghana.
3: Naar Ghana. Als je bij een beachclub bent of bij een hotel, pool party. En je hoort dat en dan ben je gewoon weer daar.
0: Waar ben je dan?
3: In Accra.
0: On the low.

0: Luister-app. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadir. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
4: Hermanos!

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Zometeen een half uur lang de lekkerste mix van Michael Cadel hier op Phoenix. Nu is het laatste nieuws van 9 uur. NOS op 3, good morning.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een tornado heeft in Frankrijk voor een grote ravage gezorgd. De tornado trof de regio ten zuiden van de stad Carcassonne. Online gaan veel beelden rond van het noodweer, vertelt mijn collega Katrien Straatman.
3: Je ziet dat de meubilair over het binnenplaatsje vliegen en op een gegeven moment is het van binnenuit gefilmd. Dan zie je een man angstvallig de deuren van glas tegenhouden, dat ze niet ook instorten binnen het huis. En zijn vrouw schreeuwt op de achtergrond. Het is echt apocalyptisch bijna wat je daar ziet. In hele korte tijd natuurlijk. Maar dus wel heel veel vernield, ook huis. We zeiden het al, auto's die over elkaar heen buitelden.
2: Door de tornado raakten 41 mensen gewond. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. 2 mensen worden nog vermist. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit een peiling blijkt namelijk dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, maar dat niet vertellen aan hun ouders. Ze zijn bang voor een boze reactie of schamen zich. In de campagne krijgen ouders tips om het gesprek aan te gaan. Er varen weer amper schepen door de straat van Hormuz. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. De zo goed als stilgevallen scheepvaart zorgt voor hogere olieprijzen. En Donjan Malen heeft zich goed herpakt na een toch wat teleurstellend verlopen WK voetbal. De spits kwam in de VS niet tot scoren, maar gisteren lukte hem dat bij zijn club AS Roma wel. En hoe? Hij maakte een hattrick. Horen we bij Ziggo Sport.
4: Hier komt Malen! Ja! Donjan Malen is het nog niet verleerd. Attenzione, Donjan Malen met links. Wow! Nummer 2! Dybala, dus Malen. Hij scoort zijn derde. Een hattrick.
2: AS Roma won uiteindelijk met 4-0 van Fiorentina. Het weer in het zuiden wat bewolking, op andere plekken zonnig. Het wordt een graadje of 24 vanmiddag.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: is het nieuws van NOS op 3. Een tornado heeft in Frankrijk voor een grote ravage gezorgd. De tornado trof de regio ten zuiden van de stad Carcassonne. Online gaan veel beelden rond van het noodweer, vertelt mijn collega Katrien Straatman.
1: Je ziet dat de meubilair over het binnenplaatsje vliegen en op een gegeven moment is het van binnenuit gefilmd. Dan zie je een man angstvallig de deuren van glas tegenhouden, dat ze niet ook instorten binnen het huis. En zijn vrouw schreeuwt op de achtergrond. Het is echt apocalyptisch bijna wat je daar ziet. In hele korte tijd natuurlijk. Maar dus wel heel veel vernield, ook huizen. We zeiden het al, auto's die over elkaar heen buitelden.
0: Door de tornado raakten 41 mensen gewond. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. 2 mensen worden nog vermist. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit een peiling blijkt namelijk dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, maar dat niet vertellen aan hun ouders. Ze zijn bang voor een boze reactie of schamen zich. In de campagne krijgen ouders tips om het gesprek aan te gaan. Er varen weer amper schepen door de straat van Hormuz. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. De zo goed als stilgevallen scheepvaart zorgt voor hogere olieprijzen. En Donjan Malen heeft zich goed herpakt na een toch wat teleurstellend verlopen WK voetbal. De spits kwam in de VS niet tot scoren, maar gisteren lukte hem dat bij zijn club AS Roma wel. En hoe? Hij maakte een hattrick. Horen we bij Ziggo Sport.
2: Hier komt Malen! Ja! Donjan Malen is het nog niet verleerd. Attention, Donjan Malen. Donjan Malen met links. Wow! Nummer 2! Dybala. Het is Malen. Hij scoort zijn derde. Een hattrick.
0: AS Roma won uiteindelijk met 4-0 van Fiorentina. Het weer in het zuiden wat bewolking, op andere plekken zonnig. Het wordt een graadje of 24 vanmiddag.

0: Phonics Ochtendshow.
1: The Phonics Ochtendshow.
2: Ja, stel je even voor, geen baan, school niet afgemaakt. Ondertussen stapelen de rekeningen zich wel gewoon op. Ja, voor steeds meer jonge mensen is dat de realiteit. Want al 3 jaar op rij stijgt het aantal jongeren in de bijstand, hè Aisha?
3: Ja, heftig hè. En het gaat inmiddels om 42.000 jongeren tussen de 18 en de 27 jaar. En misschien zit je thuis ook zonder werk of studie. Of ken je iemand die maar niet aan de bak komt?
2: Ja, en dan vraag je je af, hoe komt het dat steeds meer jongeren in de bijstand leven? Nou, misschien wel belangrijk, hè? Hoe kom je daar vervolgens weer uit? Daarover praten met Frauke. Ze is namelijk een projectleider bij Participatieweb met Divosa. Een hele goede morgen, Frauke.
4: Goedemorgen.
2: Hey, en even een belangrijke vraag, want dat hoor je ook steeds vaker voorbij komen in het nieuws. Waarom belanden steeds meer jongeren in de bijstand?
4: Ja, met wat je zei, 3 jaar op een rij neemt het al toe. En gemeenten die vertellen ook aan ons dat er steeds meer jongeren met meer problemen zijn. En ook een combinatie van problemen, waardoor het gewoon niet lukt om aan het werk te blijven of werk te houden. En het is ook zo dat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Dus zij hebben ook die korte contracten. Dus als het verandert op de arbeidsmarkt, dan zijn de eerste die eruit vliegen zijn de jongeren. En dan wordt het toch ook weer moeilijk om aan de slag te komen.
3: Dus je geeft eigenlijk aan dat het systeem en de arbeidsmarkt ook een deel van het probleem zijn.
4: Ja, veel jongeren die willen wel heel graag werken en willen blijven, maar die gaan er dus ook in de eerste ronde uit. Maar los daarvan, want dat is altijd in elke arbeidsmarkt zo, zien we nu wel dat er ze komen.
3: Dus je geeft eigenlijk aan dat het systeem en de arbeidsmarkt ook een deel van het probleem zijn.
4: Ja, veel jongeren die willen wel heel graag werken en willen blijven, maar die gaan er dus ook in de eerste ronde uit. Maar los daarvan, want dat is altijd in elke arbeidsmarkt zo, zien we nu wel dat er steeds meer en steeds

0: Maar welk gevoel houden ze daaraan over?
1: Nou, wel, ik werk trouwens zelf niet met de jongeren. Wij ondersteunen gemeenten die jongeren helpen bij hun problemen en om weer aan de slag te komen. En daar zie je dat er vaak zoveel stress is opgebouwd door andere problemen. Veel schulden, mentale gezondheid, mentale problemen. Maar ook soms jongeren die geen woonruimte hebben omdat tekort op de woningmarkt. Kunnen niet bij hun ouders zijn, gaan van bank naar bank. Bij vrienden, dat er van alles is wat zich opstapelt waardoor het gewoon niet lukt.
2: Ja, ja. En wanneer kunnen we over een paar jaar zeggen van we hebben dit probleem echt aangepakt?
1: Ja, nou dat er dus, het zou natuurlijk sowieso mooi zijn dat die cijfers inderdaad minder worden. Maar het gaat er ook om dat er dus meer jongeren duurzaam werken. En gemeenten zijn er nu ook heel erg mee bezig. Want dat is natuurlijk de enige invloed die zij hebben, is om ook gewoon meer te kijken van wat speelt er bij de jongeren? Hoe bereiken we jongeren? Hoe kunnen we die ondersteunen? Zodat minder jongeren die problemen hebben, dat ze weer grip krijgen op hun eigen bestaan en gewoon weer aan de slag kunnen gaan.
0: Hey, weet je wat ik wel zit te denken? We hebben net over cijfers, 42.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Dit is gewoon een veel groter maatschappelijk probleem, maar waar is Den Haag? Wat doet de overheid eraan, Frauke?
1: Ja, die we zijn ook veel gesprek met, dat doet die Foos ook met Den Haag, en die zien ook dat probleem. We zijn ook heel erg aan het zoeken van op welke manier kunnen we die jongeren wel ondersteunen. En daar ook mogelijkheden ook binnen. Bijvoorbeeld er is een nieuwe wet, een participatiewet, die maakt dat jongeren direct meer ondersteuning krijgen. Een nieuwe wet, dat is ook heel belangrijk, dat school en gemeente ook beter samenwerken. Dus op het moment dat jongeren dreigen uit te vallen op school, dat er ook wel contact is met de gemeente. En over en weer dat ook meer opleidingsmogelijkheid is voor jongeren. Zodat ze even adempauze krijgen, bijvoorbeeld in de bijstand, maar wel een opleiding kunnen volgen. Mm-hmm. Dus dat, die hebben daar wel dat gesprek. Maar het is soms ook lastig omdat gemeenten ook gewoon weinig geld hebben. Dus dat is wel iets vanuit Den Haag om die ondersteuning goed te kunnen bieden. Dus dat ze ook altijd weer keuzes maken en daar het gesprek over voeren. En met elkaar vaststellen dat het probleem is. En dat ook echt, het is misschien een intensieve ondersteuning van de jongeren, maar die moeten hun hele leven nog mee. En daar hebben we aan alle kanten maatschappelijk wat aan.
2: Ja, nou maar en ik zou nog even willen vragen, wat zou jij dan willen zeggen tegen zo iemand die nu in de bijstand zit en denkt van hoe kom ik hier ooit nog uit?
1: Nou, wat we vooral heel veel terugzien is horen, is dat heel erg schaamte bij jongeren. Dat problemen stapelen zich beetje bij beetje op. Durven dat niet echt te gaan zeggen. Willen dat natuurlijk ook niet. Dus ga meteen praten in je omgeving van help, ik wil aan de slag, maar het lukt niet. Of iemand die je vertrouwt, zoek hulp. Je kunt, de gemeente kan ondersteuning bieden. Er zijn ook allemaal andere initiatieven op tv, maar ga praten. Er is heel veel en zeg wie je bent, wat je kan, wat je wil, want er zijn mogelijkheden. Dus
0: ja,
1: houd niet voor jezelf
0: ook,
1: alleen.
0: De message of the day. Dankjewel, Frauke. Je praat gewoon. Vanuit mensen in je omgeving. Er zijn ook genoeg hulpinstanties die hulp kunnen gaan bieden, maar ga vooral dat gesprek

0: bent er.
1: We zijn er, we zijn er.
0: En zo meteen Rewind natuurlijk. Wat staat er nog te wachten?
1: Nou, voordat we even naar Rewind gaan, weet je nog dat jij mij gisteren vroeg, Chrissy, wat is nou een van jouw grootste irritaties met het Uberrijden?
0: Oh ja, ja, ja.
1: Nou, gisteren was het uiteindelijk zover in de middag. Toen ben ik weer even gaan rijden. En op een gegeven moment had ik een Amerikaanse vrouw in de auto. En je weet, Amerikanen die zijn natuurlijk wel van de tipping culture, zullen we maar hebben. Ja, ja. En we hadden het er gewoon ook openlijk over. Hoe zij dat ervaart in Amerika, hoe wij dat als Europeanen ervaren. En toen uiteindelijk vroeg ze mij van ja, hoe zit dat dan voor taxirijders hier? Dan krijgen jullie ook een beetje tip. Ik zei, nou, in principe niet. Ik reken er eigenlijk ook helemaal niet op. Maar ik reken er alleen op als ik jou echt een extra service moet geven. Dus stel je voor dat ik inderdaad dingen voor jou moet gaan sjouwen en tillen. Ja, dat is niet initieel waarvoor je mij boekt. Dan verwacht ik stiekem wel een tippie. Maar goed, als het niet gebeurt, ga ik er ook niet om janken.
0: Ja, ja.
1: Deze vrouw zegt tegen mij vervolgens, oké, nee, maar kijk, ik vind persoonlijk dat het gewoon echt hoort om tip te geven. Dus komt helemaal goed. Dat zei zij. Ik denk, oké, ik hoorde kaching in mijn oren.
0: Je dacht toch, oké, wat gaan we halen? Worden. Money komt binnen.
1: 24 uur later, nog geen tip. En kijk, daar kan ik dan niet tegen. Zeg dan ook niet dat je me tip geeft. Irritatie.
0: Waarschijnlijk bedoelden ze het gewoon aardig en is het gewoon vergeten.
1: Ik heb hier een hele platte Amsterdamse term voor. Ik zal hem niet hier zo op de radio zeggen, maar dat vind ik wel van haar op dit moment.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar het kan toch zo zijn dat ze dacht van, oh, ik ga die man nog tippen. Want je moet het toch via zo'n app doen?
1: Ja, gewoon via de Uber app.
0: Ja, dan krijg je gewoon hoeveel fooi wil je geven,
1: etc. Yes, yes.
0: Kan toch?
1: Ja, maar nee. Fix het. Maak me niet blij met een dode mus. Snap je?
0: Maar ook even voor mij, want nu we het toch zo over hebben. Wat is nou een bedrag waarvan je denkt, nou, je moet minimaal zoveel fooi geven, anders moet je het gewoon laten?
1: Nee, kijk, in dit geval, als zij zegt, jij krijgt sowieso een tip van mij, had ik gewoon gezegd, joh, €2 of zo is prima.
0: Oké.
1: Okay. Het ritje was €30, dus dan is €2, en dat is nog niet eens 10%.
0: Ja, ja, ja.
1: Voor Amerikaanse begrippen is dat heel coulant, denk ik.
0: En met een eurotje?
1: Met euro. Ik was sowieso blij geweest. Kijk, als jij tegen mij zegt, ga je tippen, dan verwacht ik een tip. Als jij dan uiteindelijk niet tipt, ja, vind ik gewoon...
0: Nee, van als je in een restaurant zit en je gaat dan tippen, ja, dan kan je niet wegkomen met een euro.
1: De taxichauffeur moet getipt worden. En als je dat niet doet...
0: Maar wacht, ben je dan ook zo'n Uber-driver? Jij kan mensen ook weer raten.
1: Ik geef gewoon eigenlijk in principe standaard 5 sterren. Ik ben niet op die nadenkmodus van, oh ja, wat vond ik nou echt van je? Of je moet echt mijn auto ondergekotst hebben of iets in die richting. Of echt brutaal zijn. Dan pas ga ik echt minder in de sterren zitten. In principe, van mij krijg je altijd 5 sterren.
0: Oké, okay. Ah, dat vind ik nobel van je.
1: Ja.
0: Vind ik lief.
1: Ik ben ook de nobele.
0: Ja, als je zin hebt, ja. Hey, zo met de Rewind dus.
1: Nou, best wel een bijzonder verhaal. Normaal gesproken, als je een artiest bent, dan hoop je natuurlijk dat iets een hit gaat worden. Daar kijk je naar uit. Dan ben je juist bang dat het niet gebeurt.
0: Ja.
1: Jay-Z had bij Rihanna juist het tegenovergestelde. Hij wist dat het een hit zou worden, maar was juist bang voor die gevolgen. Nou ja, hoe dat dus zit, dat ga ik je zo meteen vertellen tijdens Rewind.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een Complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
7: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
8: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadir. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
10: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
11: Van 3FM tot Phonics en van True Crime tot Fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.

0: do.
1: Leave review again. Print it out.
2: Met zometeen muziek van Lassa, maar ook Dans op La Banta ga je horen. En wist je dat Jay-Z eigenlijk bang was voor de hit van Rihanna? Gewoon bang, besef dat even. Vertel je er zometeen meer over, eerst tijd nog voor het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse kinderen zijn gemiddeld 10 jaar als ze een smartphone krijgen. Dat blijkt uit een peiling van de overheid. Uit diezelfde peiling blijkt dat de helft van de kinderen op hun telefoon wel eens iets ziet waar ze bang of verdrietig van worden, maar dat ze daar lang niet altijd over durven te praten. Daarom komt staatssecretaris Aerts met een campagne waarin ze ouders oproept met hun kind te praten over hun telefoon.
4: We willen ouders helpen om afspraken te maken. Bijvoorbeeld, hoe lang mogen ze erop zitten? Wat spreek je af over downloaden van nieuwe apps? Maar ook, wat kan je nou doen als je iets engs of iets spannends ziet? Of juist hele leuke dingen. Dat is ook fijn om met elkaar te kunnen delen.
3: In het zuiden van Frankrijk wordt in het puin van een huis gezocht naar twee vermiste mensen. Hun huis stortte in door noodweer. In de buurt van Carcassonne raasde gisteren een tornado, waarbij 41 mensen gewond zijn geraakt. Een jongetje van 3 is gisteren per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe die daar terecht was gekomen weten we niet. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. En een hotel in de Franse Pyreneeën zal het noodweer van gisteren nooit meer vergeten. Het stond daar ineens vol met wielrenners. Ze reden de derde etappe van de Vuelta, de Ronde van Spanje. Maar door onweer en enorme hagelstenen moest de rit worden afgebroken.
5: Oeps. Ai, ai. Valpartijen of gewoon
6: schuilen? Schuilen voor de hagel. Doet veel te veel pijn.
7: Unieke beelden hier, hoor. Ik zeg net, skioord, er begint het nu op te lijken, want het is gaan hagelen.
6: En dan moet je ook nog gaan dalen, hè. Ook nog eens gevaarlijk. Hagelbollen op dat wegdek dat alles glad maakt.
7: Nu gaan ook de grote mannen van het peloton een plaatselijk etablissement binnen om toch even te schuilen voor de hagel.
6: We gaan de koers niet verder zetten, denk ik.
7: Er wordt niet gefinished in etappe 3 van de Ronde van Spanje vandaag.
3: Ja, de renners gingen uiteindelijk allemaal schuilen bij het hotel in het dorpje Mont-Louis. De lobby, het trappenhuis, overal stonden renners. En het levert het hotel 5 sterren op van Google. Van wielerfans die ineens hun helden konden ontmoeten. En ook van renners. De Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heeft ook een recensie achtergelaten. Ze schrijven: een fijne plek om te schuilen voor slecht weer. Slecht weer, dat hebben we in Nederland niet vandaag. In het zuiden is er wel wat bewolking, maar verder is het vooral zonnig bij een graadje of 24.
2: Quincy. Aura Check is onderweg, maar eerst gaan we samen dansen op Blabla.

En wist je dat Jay-Z eigenlijk bang was voor de hit van Rihanna? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind. Eigenlijk is dat wel een lijpe reverse psychology als je het mij vraagt. Normaal gesproken ben je juist bang dat iets geen hit gaat worden. En dan twijfel je juist van, ja, moet ik dit nou...

twijfelde alleen vervolgens aan Rihanna van ja, kan deze 17-jarige meid, kan die wel dat niveau vol blijven houden? Nou ja, uiteindelijk, lang verhaal kort, ze heeft bewezen dat ze dat niveau vol kan houden anno 2026. Alleen inmiddels brengt dat mij dus bij de vraag, je hebt het me misschien al vaker horen zeggen, brengt Rihanna nu geen nieuwe muziek uit omdat ze bang is dat ze het oude niet kan overtreffen? Of is ze gewoon happy in haar married mom life? Time will tell, dat is één ding wat zeker is. Maar Pon de Replay, die staat nu wel voor je klaar. Die hoor je tijdens Rewind op Phonics.

Midway Filet samen met Rihanna. In the morning. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Dan kan je meteen naar de NPO Luisterapp toe gaan en dat aan mij laten weten. Eén ding is zeker, het is leuk als je gewoon meedoet, even je muzikale kennis testen. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen, zou ik zeggen. Dus, luister goed mee, spits je oren, zeg even tegen je collega van... Nee, moet even luisteren. Dit is namelijk de Morning Mashup van vandaag.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen. Sowieso leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Fun is Goodie pakket.

0: dat.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel. Jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Er zijn lekker wat reacties binnengekomen. Vooral die van Karishma. Die pakt me. Die zegt, ja, ik heb ook daadwerkelijk op werk gezegd dat mijn collega even stil moet zijn. Shout-out naar jou. Maar ja, misschien ben je nu pas ingetuned. Heb je hem nog niet eens gehoord? Dan zou ik zeker nog zeggen, luister heel goed mee. Dit is de

0: Shop.
1: Diezelfde Karishma die zegt van ja, Quinn, je bent op zoek naar Punta Cana en My Love. Shelly die zegt, Quinn, je bent op zoek naar All My Ladies en Punta Cana. En Daniel die zegt, je bent op zoek naar Punta Cana en Broederliefde met La Banta. Heel wat verschillende antwoorden. De vraag is alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

0: Karishma, de eerste ook, is die de juiste antwoorden toe heeft gestuurd. Hey, het heeft geloond, hè? Het heeft geloond. Om tegen je collega's te zeggen dat ze hun mond moeten houden. Dus jij wint het Funnix Goodie pakket. Er zijn veel meer goede antwoorden binnengekomen. Sowieso een en al liefde als je een reactie hebt gestuurd. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Morgen weer bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wie weet val je dan in de prijzen. Maar voor nu Frenna, Ems en Jonna Vrezen door je speakers. Met My Love.
1: Wil jij

Quincy door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent. Mocht je het gemist hebben, we hebben het erover gehad dat Jay-Z heel bang was voor de hit die Rihanna zou uitbrengen. Omdat hij dacht, ja, zij kan misschien die potentie niet waarmaken. Nou, zometeen heb ik dus een artiest voor je klaarstaan. Die dacht juist weer andersom. Wat nou als dit helemaal niet zo'n goede hit is? Waarom zou ik hem uitbrengen? Uiteindelijk toch blij dat hij het heeft gedaan. Maar om wie het gaat, dat hoor je. Nou, maak me niet heet. Funix!

Niks, dat is dus die tune waarvan Victor niet dacht, ja, moet ik die dan toch uiteindelijk wel uitbrengen? Hij voelde hem niet zo. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een van de best beluisterde tunes van zijn nieuwe album. Zo kan het dus gaan. Jonna Fraser, die staat zometeen voor je klaar met Champagne Rain. Maar is de winnaar van de Next Best Award tijdens de Funnix Awards 2026. Dan heb ik het over Langa. Wordt met Izzy SB en Rijk.

Mijn brother die vroeg me besef in het leven en ik zei hem ja. We wonen nu ballen als team, dat is de kerst op de taart. Van moeite met stekken naar doekoe met rente, we komen op plekken. Soms moet ik beseffen dat niet alles echt is. Je bent

Shona Fraser, Champagne Rain. Muziek door je speakers. En wist je, ja, Drake die heeft nu natuurlijk beef met Rick Ross. Alleen in 2011. Misschien had Lil Wayne toen eigenlijk al het licht gezien, hè? En hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: bent met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunxAds, your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Met zometeen Equals Be Happy, maar ook de nummer 1 uit de Phonics X-chart. En ik denk, hè, dat is een vaag vermoeden die ik heb, dat Lil Wayne in 2011 stiekem al niet meer down was met Ricky Rosé. Alleen wat er is gebeurd, dat ga ik je zometeen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. Timeo van 5 en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De politie houdt nog een slag om de arm.
7: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader op.
6: Volgens de oma van Timeo had de vader drugsproblemen en ruzie met dealers. Even opletten als je vaak met de trein reist, want de NS komt vandaag met een nieuw kortingsticket. Wanneer je een ticket koopt voor een reis net voor of net na de spits, krijg je extra korting. Zo wil de NS dat het rustiger wordt tijdens de spits.
8: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
6: Op sommige kaartjes kun je tot 30% korting krijgen. Je moet ze wel boeken voordat je de reis maakt. Als je incheckt, krijg je de korting niet. En het WK hockey in Nederland en België verloopt voor de oranje vrouwen en mannen tot nu toe uitstekend. Beide teams hebben nog kans op het goud. Maar er is ook commentaar, want het is nogal stil op de tribunes, zegt oud-tophockeyer Jacques Brinkman.
9: Ja, het is een fantastisch toernooi. Heel veel sfeer voor de wedstrijd met entertainment. Maar inderdaad, tijdens de wedstrijd lijkt het toch heel veel op een tenniswedstrijd. We volgen de bal en voor mij mag er wel wat meer power in.
6: Hij plaatste een oproep online voor luidruchtige supporters. En die kwamen gisteren massaal af op de wedstrijd tussen de oranje hockeymannen en Engeland.
10: Zo lastig is het niet! Zijn we Engelsen!
6: Het lijkt erop dat het juichen geholpen heeft, want de mannen zijn door naar de halve finales. Het weer in het zuiden wat meer bewolking, op andere plekken zonnig. Het wordt een graad of 24.
5: Quincy. De nummer 1 uit de Phonics X-chart hoor je zo.

0: Be happy.
1: Be happy van Equals. En Lil Wayne was stiekem in 2011 al niet meer down met Ricky Rose.
2: Phoenix Rewind. Met Quincy. Rewind.
1: Drake's en Iceman album. Ja, alweer 3 maanden is die uit. En ja, er zitten aardig wat tunes op. Hij heeft ook aardig wat records mee verbroken. Maar het is inmiddels ook geen geheim meer dat hij toen de aanval heeft ingezet op Rick Ross tijdens het nummer Make Them Pay.
3: Dog, I was Aiden Ross with streams before Aiden Ross had ever streamed.
1: Hij zegt, dog, I was Aiden Ross with streams before Aiden Ross had ever streamed. Oftewel, ik hielp Rick Ross al met zijn streams voordat Aiden Ross ooit had gestreamd. Alleen heb ik vervolgens een flashback gekregen naar 2011, als Lil Wayne een tune op zijn album wilde met zowel Rick Ross als Drake. Alleen guess what? Rick Ross, die werd geschrapt van die tune en Drake bleef erop staan. Dus zou Lil Wayne in 2011 al hebben aangevoeld dat Officer Ricky geen zuivere koffie was? Misschien geeft hij er ooit nog wel een interview over. Maar één ding is zeker, Drake stond er dus wel nog op. Dit is She Will tijdens Rewind of Funny.

Paris op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

Bizar Af. Dat kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Dan zeggen, pak hem er alvast bij, kan je zometeen lekker snel mee reageren. En vergeet in de tussentijd niet even je beentjes te strekken en gewoon even wat lekkers te eten of te drinken te pakken. Ja? Voor het bakkie van vandaag vliegen jij en ik richting Nigeria, want daar is een vrouw gearresteerd. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk niet eens heel bijzonder, alleen wat het wel bijzonder maakt. Deze vrouw is dus 101 jaar en, dat maakt het nog meer bizar, ze had dus ook nog een handeltje on the side. Alleen

Noordzee, ze gaf vrouwen een BBL. Shit is crazy. Shit is crazy wat deze vrouw deed. 101 jaar en in Nigeria. Alleen de vraag aan jou, wat voor handeltje had ze? Antwoord A, ze verkocht illegaal zelfgestookte rum. Antwoord B, ze verkocht cannabis. Of antwoord C, ze gaf vrouwen een BBL. Welk antwoord denk jij dat juist is? Drop het antwoord waarvan jij denkt dat het klopt in de NPO-luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. In de tussentijd, Russian, Rauw Alejandro, Whiskey door je speakers. Dit is Pongo.

de NPO luisteren. Onder andere Rotje en Britney, die denken antwoord A. Britney zegt daar nog bij van ja, ze zal niet heel mobiel meer zijn. Dat kan ze gewoon lekker vanuit haar stoel doen. Onder andere Stefan en Kim, die denken antwoord B. Dus dat ze cannabis verkocht. Of antwoord C, daar gaat onder andere Miss Wendy voor. En Olivier ook, en die zegt er ook nog aan toe. Ja, weet je, het zou wel echt crazy zijn als het dus ook nog antwoord C is. Hey, maar misschien was ze gewoon al heel goed in haar vak, hè? Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Dat ze gewoon heel goed was in die BBL-set. En dat ze, ja, leeftijd, age doesn't matter. Ik blijf gewoon doorgaan met die grind. Dat kan natuurlijk. Alleen is dat ook het juiste antwoord. Het juiste antwoord wat deze 101-jarige oma deed in Nigeria is antwoord B. Ze verkocht cannabis. Ja, moet je nagaan. Ze is opgepakt met ongeveer 90 gram cannabis. Nou, dat was allemaal verdeeld in kleine zakjes. En dat heeft ze dus allemaal aan mensen uit de buurt verkocht. Nou ja, de politie die zei van ja, ze is hier wel mee begonnen nadat haar eigen winkel is afgebrand. Dus ik respect ergens de hustle wel. Alleen wat het nog gekker maakt is niet per se dat deze vrouw dat dus verkocht van 101 jaar. Nee, nee, nee. Ze heeft namelijk dus zijn dochter. En die komt dus om de 4 dagen kwam die dus naar haar moeder toe. En die gaf haar dus gewoon de supply. Dus uiteindelijk werd het ook gewoon nog een family business. Nou ja, weet je, word toch maar 101. En 2, wees dan ook nog maar zo scherp om gewoon

0: Casa tijdens Rewind op Funix. En meer heerlijke tunes zijn onderweg. Want zometeen zorgt Idalie ervoor dat je in beweging bent. Maar eerst is het tijd voor Shaggy. Met It Wasn't Me.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say what?

0: een SOA-updateje. Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.

0: 29 augustus. More than Noordin.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Zometeen staat de dikste van de week voor je klaar, maar ook Jonah Fraser met Paranoia. En ik heb weer een nieuwe Taxi Takkies uitgebracht gisteren met een hele bekende. Ja, die zit hier soms nog wel eens aan tafel. Die presenteert het nieuws, maar om wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Voor het eerst in 700 jaar tijd ligt een moeras in Brabant helemaal droog. Dat moeras ligt in het natuurgebied De Zeezuiper, in de buurt van Bergen op Zoom. En het zou sinds de middeleeuwen niet meer gebeurd zijn, dat droogvallen. En de boswachter vindt het maar raar.
4: Ja, dat is een heel surrealistisch beeld eigenlijk. Want normaal gesproken, als ik daar kom eind augustus, dan zie je overal water tussen de bossages. En dan zwemmen er duizenden eenden, ganzen, lepelaars, noem maar op. En nu is het een stille, droge vlakte. En als je daar loopt, dan zie je allemaal gescheurde venengrond onder je voeten. En er is geen druppel water meer.
3: Door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En dat effect wordt steeds groter, doordat dit jaar en ook de afgelopen jaren ook al droog waren. En ook bomen in struiken in Brabant hebben het moeilijk. Het is niet te achterhalen hoe de Vondelkerk in Amsterdam in vlammen op kon gaan. In de nieuwjaarsnacht vloog die kerk in brand en de politie onderzocht hoe dat kon gebeuren. Uit het onderzoek is niets naar voren gekomen. Er waren namelijk geen forensische sporen die duidelijkheid gaven over de oorzaak van de brand. Er gaan nog steeds nauwelijks schepen door de straat van Hormuz. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door die belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. En sindsdien is de prijs van olie flink gestegen. En vanmiddag wordt Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Xavi speelde 133 interlands voor Spanje en is onder meer oud-trainer van Barcelona. Hij is de eerste buitenlandse bondscoach in bijna een halve eeuw tijd, zegt mijn sportcollega Thierry Boon.
5: Hij kwam gisteren aan al in Zeist bij de KNVB en zijn eerste woord was goedemorgen met een harde G. Dus dat was een goede binnenkomer, had hij op geoefend. Maar gaat hij bijvoorbeeld Nederlands leren? Wat zijn zijn plannen met Oranje? We zijn jarenlang Ronald Koeman gewend. Wat gaat Xavi anders doen? Laten we het vooral aan hem zelf vragen. En hij zit straks dus samen met de directeur Nigel de Jong achter de persconferentietafel op de campus in Zeist om 16:30 allemaal live te volgen via de stream bij de NOS.
3: Gaan we naar het weer toe. In het zuiden wat meer bewolking. Op andere plekken zonnig vanmiddag. En het wordt een graad of 24.
2: Quincy. De dikste van de week is onderweg. Maar eerst even Jonah Fraser met Paranoia.

0: samen de middag opstarten. Maar ook met de nieuwe aflevering van Taxi Takkies.
1: De meest bizarre verhalen
2: van jouw taxichauffeur. Taxi Takkies.
0: Gisteravond was zover. Een nieuwe aflevering van Taxi Takkies is geüpload. Kan je gewoon sowieso vinden op YouTube. Taxi Takkies. En er is wat dat betreft een bekende ingestapt in de auto. Je kan hem vaker horen tijdens de ochtendshow en ook tijdens Rewind. Het gaat namelijk om een nieuwslezer. En heb ik het namelijk over Ryan. Vond het toch heel erg interessant om hem te interviewen. Want ja, hij is een nieuwslezer. Hij werkt ook bij NOS Stories. Heeft sowieso een interviewachtergrond. Dus het is oprecht ook een heel erg leuk gesprek geworden. Alleen ik vroeg hem naar zijn grootste blunder. En toen vertelde hij iets wat hij heeft meegemaakt hier tijdens de uitzending. En ja, je voelt ze pijn.
3: Maar ik had één keer dus de fout gemaakt dat ik echt onder een fragment over een kind dat was overleden bij een zwaar ongeluk. Echt gewoon door de vermoeidheid of onoplettendheid had ik een carnavalsding eronder gezet. En op dat moment kon ik ook echt niet lachen, want het is echt... Nou, ik kon door de grond zakken.
0: Yeah. Hij hoort het aan hem. Hij kon door de grond zakken toen hij dat deed. En ik voel zijn pijn direct. Want als je zoiets doet, ja, je krijgt ook meteen reacties. In de NPO luister, dan zie je ook gewoon binnenstromen. Dan voel je alleen nog maar kutter en kutter. Maar dat bracht me wel meteen bij de vraag. Ja, wat is nou eigenlijk jouw grootste blunder op werk? Kijk, wij werken hier bij de radio of hij is nieuwslezer. Het maakt even niet uit wat jouw beroep is. Maar ik ben wel heel benieuwd. Wat is dus de grootste blunder die jij binnen je beroep hebt gehad? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd wat er bij jou is gebeurd. Ik zal die van mij ook zo meteen delen. Want die van mij ligt een beetje in hetzelfde vaarwater als wat Ryan vertelt. Maar goed, wat er is gebeurd, dat ga ik jou dan ook nog straks vertellen. Maar voor nu ben ik dus heel erg benieuwd wat jouw grootste blunder op werk is geweest. Ja, het kan in allerlei soorten en maten. Het kan iets kleins en onschuldig zijn. Het kan iets groots en heftig zijn. Either way, drop het in de NPO luisterapp. Heb ik ondertussen onder andere Stromae voor je klaarstaan. Met Papa Hoed.

0: Rotimisa met Wale in my bed tijdens Rewind of Phonix.
1: De meest bizarre verhalen
2: van jouw taxichauffeur, Taxi Takkies.
0: Gisteren is de nieuwe aflevering van Taxi Takkies uitgekomen met de nieuwslezer Ryan, die je vaak in de ochtendshow kan horen en ook bij mij in de show het nieuws kan presenteren. En hij vertelde toen een opmerkelijke blunder.
3: Ik had één keer dus de fout gemaakt dat ik echt onder een fragment over een kind dat was overleden bij een zwaar ongeluk. Echt gewoon door de vermoeidheid of onoplettendheid had ik een carnavalsding eronder gezet. En op dat moment kon ik ook echt niet lachen, want het is echt... Nou, ik kon door de grond zakken.
0: Yeah. Ja, dat klinkt heel erg pijnlijk. Ik kan die struggle wel heel erg herkennen. Maar het bracht me wel bij de vraag, wat is de grootste werkblunder die jij ooit hebt gehad? Evie die zegt, nou, ik heb de achteruit van de dienstauto kapot gereden met een staattafel. Dan ben je ook heel erg goed bezig. Tana die zegt, ik kwam een keertje dronken aan, maar was zo dronken dat ik niet door had dat ik dronken was. En ben meteen ontslagen. Ja, ik zou niet kunnen zeggen dat ik dit onterecht vind, Tana. Maar ik ben blij dat je nu een beetje om kan lachen. Minnie die zegt, mijn werkblunder was dat ik onder werk in een kledingwinkel en daar is een knopje. En dat knopje zat ik de hele tijd in te drukken, maar ja, er gebeurde maar niks. En vervolgens kwam overal politie van met kogelvrije vesten en zwaailichten. Was het achteraf dus de overvalsknop? Nou, dan heb je het goed bond. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, wat was uiteindelijk de consequentie dat je dit hebt gedaan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Bibi die stuurde nog de volgende spraakmemo.
4: Nou, ik heb eigenlijk twee leuke verhalen, bijna hetzelfde. Eén keer, toen was ik heel jong, zat ik vast in het oude KPN-gebouw in Den Haag Centraal. En toen moest ik bevrijd worden door de politie, want iedereen was naar huis en ik kreeg de eigenaar niet te pakken. Dus toen heeft de brandweer eigenlijk met zo'n takelding, hebben ze me over het hek heen getakeld. En het tweede wat ik heb meegemaakt, toen werkte ik bij een uitzendbureau. En toen had ik twee mensen die werkten in Gouda bij een chocoladefabriek. En die belden mij om 11:30 dat ze vast zaten en dat ze ook waren ingesloten. En toen wou de brandweer het hek openknippen. Toen zei ik, nee, dat gaan we niet doen, want het is niet ons bedrijf. En toen moest ik dus de HR-manager van dat bedrijf om 11:30 s'avonds bellen. Of ze iemand daarheen kon sturen om het hek open te doen.
0: Nou, ik moet zeggen, bij Bibi kom ik liever niet meer in de buurt. Want elke keer blijf je vastzitten of iets in die richting. Aan het eind van de rit zit ik hier vast bij Phonix dan. 12:00 s'avonds is niemand die naar me omkijkt. Zit ik hier maar. Sowieso een en al liefde voor de reacties die binnen zijn gekomen in de NPO Luisterapp. En ben je benieuwd naar de aflevering van Taxi Takkies met Ryan, de nieuwslezer? Ga dan naar het YouTube-kanaal Taxi Takkies. En ben heel erg benieuwd sowieso natuurlijk wat je ervan vindt.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat wel begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

trap zeg je gewoon... Yo, Quincy, zou je alsjeblieft deze tune kunnen draaien? En wie weet hoor je hem dan ook nog eens zometeen voorbij komen. Ja, heel eenvoudig dus. Gewoon de NPO-luisterapp insliden. Mij laten weten welk nummer jij zometeen wil horen. En wie weet hoor je hem zometeen ook nog eens op Phonics.

0: 29 augustus.
1: More than Nordin. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
4: Boek nu je consult op Qualident.nl.
5: Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Oplichters sturen volop nepmails rond over de overstap van Ideal naar Betaaldienst Wero. In die e-mails staat dat je geld terugkrijgt, maar dat is helemaal niet zo. De fraudehelpdesk krijgt nu elke dag zeker 100 meldingen binnen, schrijft de Telegraaf. Oppassen dus, zegt de directeur achter het bedrijf van Ideal.
1: Ten eerste zijn wij als Ideal nooit de partij die überhaupt een mail stuurt om een consument te vragen. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf. Dus bij de mobiel bankieren app of een andere communicatiemiddel van uw bank.
0: Ja, pas eind dit jaar wordt Ideal vervangen door Wero. Maar dat kost geen geld en daar hoef je ook niets voor te doen. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin van de maand werd er een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. Onderzoekers wezen volgens Duitse media al gauw naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En hij vertelt er binnenkort meer over. En NEC mag vanavond proberen een plekje in de Champions League te veroveren. Al wordt het wel een pittig hoor. De ploeg verloor vorige week met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Nou, de echte hardcore supporters, 400 stuks, zijn inmiddels in Noorwegen. En je moet er wat voor over hebben. Een trip naar 80 kilometer boven de Poolcirkel, terwijl je ploeg 3-1 achter staat.
2: Ja, voor NEC uiteraard. Dit soort buitenkantjes wil je niet laten lopen. Dus ook naar Bodø, ja, absoluut.
3: Hoe spreek je het eigenlijk uit?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Ik zeg maar Bodø. Dus zo, maar het is Bodø, geloof ik. Ik weet het niet precies hoe je het uitspreekt.
4: Het is eigenlijk achtermiddag door, ja. Bij de Noordcirkel, Noordpool.
3: We moeten 2 doelpunten ingehaald worden. Hoe schat je de kans in?
2: We gaan met 2-0 winnen en dan in de verlenging prikken we nog eentje. En dan donderdag de loting voor de Champions League.
0: Nou, wij hebben een uitspraak even gecheckt hier. De aftrap van Bodø Glimt tegen NEC is vanavond om 9 uur. Het weer, veel zon nu. In het zuidoosten is het iets meer bewolkt. Het is 23 tot 26 graden. Vanavond wat grijzer, maar het blijft wel droog dan. En morgen veel zon. Het wordt dan maximaal 25 graden.
5: Yusuf.
6: Ik neem je even mee in de lijst met de top 40 dikste tunes van het moment. Elke vrijdag hoor je de lijst voorbij komen met uiteraard onze Mattie Quincy. Hier een paar highlights die het verdienen om gecheckt te worden. Wat dacht je van deze tune van Ira Star? Afkomstig van het nieuwe album Star Girl. 5e track. En ja, ze blaast je omver. Letterlijk. Tornado. Ja, en nieuw in de X-chart is deze keiharde samenwerking tussen ICSB en Lil Klein.

Dus ga ik je uiteraard voorzien van dope tracks, man. Zometeen muziek van Frenna, Odie, Wizkid, hè, internationale collabo. Met Coca Body, die hoor je straks. En ook Chief, ADF, Semski gaan straks voorbij komen. En ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Want zometeen ga ik je ook nog vertellen. Een speciale bericht voor iedereen die een fatbike heeft. Ja, als jij een fatbike hebt, dan moet jij zometeen vooral blijven luisteren. Na muziek van Ronnie Flex, eerst zij, dit is Caribbean.

En ja, als jij een fatbike hebt en je bent onder de 18 jaar, ja, dan moet jij waarschijnlijk in september 2027 een helm op. Ja, ja, het is een nieuwe wetgeving. Minister Karremans die had het bekendgemaakt. Die gaf aan van luister vanaf september. Nou, hij is ook natuurlijk de minister van Infrastructuur, dus die gaat ook over dat soort dingen. Vanaf september 2027, iedereen onder de 18 jaar met een fatbike is verplicht om een helm op te houden. Dan denk ik bij mezelf, ik vind dat goed. Ik ben het mee eens. Maar tegelijkertijd, waarom alleen tot de 18? Waarom niet volwassenen ook? En dan hoor ik mensen zeggen van ja, nou, kinderen die misdragen zich vaker en dat soort dingen. Nou, volwassenen kunnen zich ook aardig misdragen. En als een volwassene valt, ik neem aan dat we dit doen voor de veiligheid, dan kan een kind ook vallen. En hetzelfde hoofdje kan ook opengaan. Dus ik denk dan bij mezelf, trek dan die lijn gewoon door voor iedereen. Ja toch, iedereen dan gewoon een helm op. Een helm in de auto, een helm in het vliegtuig, helm tijdens slapen. Gewoon voor alles een helm op. Jongen. Maar goed, ja, het is nu toch al eenmaal wat eraan gaat komen. Dus houd er rekening mee. Ben je dus onder de 18? En ja, ben je van plan om nog lang op een fatbike te zitten? Dan begin een helm alvast te kiezen. En ik zal alvast kijken naar een mooie kleur. Goed formaat is belangrijk, dat die goed op je hoofd past. En dan ben je safe. Muziek van Roxy Rosa, die hoor je.

Ville. Rihanna Herophonics. Zometeen is het tijd voor een echte linecheck. Dan heb ik weer een lijn gepakt uit een track die me toch even aan het denken heeft gezet. En dit keer is het een lijn van iemand die onlangs een album heeft uitgebracht. Ja, wie dat is, kom je zometeen achter. Zometeen nog muziek van Daju en Franklis Django. Maar eerst tijd voor Henky T en KM. Dit is die R&B shit.

En hij heeft een nieuw album gedropt, De Stem van Merlo. En daarop heeft hij een tune, de tweede tune van het album, samen met Jordi Money. Waarin hij een lijn gooide. Waar ik toch eventjes over moest nadenken en ook bij mezelf dacht van, ik doe dit ook. Laten we even luisteren. Hier komt De Lijn.

0: delen.
1: Ja, vooral die eerste stukje is voor mij heel belangrijk. Dat is dit stukje.
2: Ik praat met niemand zoveel dan dat ik praat met mezelf.
1: Ik praat met niemand zoveel als dat ik praat met mezelf. Ja. Ja, ik betrap me erop als ik alleen ben en ik ben aan het werk. Of ik ben bezig met iets. Dan praat ik tegen mezelf. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, oh ja, dan moet ik even... mijn toetsenbord moet ik even naar links zetten. Deze gaat naar voren. Oké, deze gaat naar achter. Ik praat met mijzelf. Want... Ja, ik heb ook een keer gehoord dat er een onderzoek is van... Als je met jezelf praat, schijnt dat ook goed te zijn voor je. Je moet natuurlijk niet stemmetjes en zo in je hoofd gaan horen. Dat gaat weer te ver. Maar ja, gewoon met jezelf een gesprek voeren. Gewoon bezig zijn en dan jezelf proberen in check te houden. Dat is het denk ik meer. En ik wil heel graag weten... Ben ik de enige met dit soort bizarre gedachten? Tenminste, ik ben sowieso niet de enige. Samen met Yves Laurent, die doet het ook. Maar... Doe jij het ook? Praat jij ook wel eens tegen jezelf? Je kan het met me delen via die NPO-luister-app. Stuur mij een berichtje. Ja, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Je mag het ook anoniem doen. Het is, misschien kan je het ook gewoon toelichten, weet je. Je hoeft niet gelijk te denken dat je gek bent. Want dat ben ik ook niet, denk ik. En Yves is dat ook niet, denk ik. Dus drop het in de NPO-luister-app. Praat jij wel eens met jezelf?

0: diamond.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. Ja, Yves Laurent heeft een nieuw album gedropt, namelijk De Stem van Merlo. En daarop staat een tune samen met Jordi Money, die heet Super Mario. En daar kwam een lijn in voorbij. En die ging ik even checken, want die lijn is als volgt.
3: Praat met niemand zoveel dan dat ik praat met mezelf.
0: Ja, praat met niemand zoveel als dat ik praat met mezelf. En ik gaf eigenlijk ook toe dat ik...
1: Mic check.
0: Ja, Yves Laurent heeft een nieuw album gedropt, namelijk De Stem van Merlo. En daarop staat een tune samen met Jordi Money, die heet Super Mario. En daar kwam een lijn in voorbij. En die ging ik even checken, want die lijn is als volgt.
3: Praat met niemand zoveel dan dat ik praat met mezelf.
0: Ja, praat met niemand zoveel als dat ik praat met mezelf. En ik gaf eigenlijk ook toe dat ik ook vaak tegen mezelf

0: tegen jezelf praten. Zellojan zegt, ja zeker, hartstikke normaal. Ik was afgelopen weekend op solotrip in Spanje en moest toen ook tegen mezelf praten. Soms heeft een mens dat nodig. Ik hoor je man, broski. Ik hoor je man. Maher, ook een spraakmemo?
1: Yo, Joes. Nee joh, jullie zijn helemaal niet gek. Gedachtes en tegen jezelf praten, dat is hartstikke normaal. En dat is ook een manier om van onze hersenen om dingen te verwerken. En ja, het is gewoon hartstikke normaal. Dus nee, jij en Yves Salon gewoon zijn helemaal niet gek.
0: Gelukkig, dankjewel Maher. Ik ben daar heel erg blij mee. Ik denk dat ik daarom ook deze track gewoon moet draaien, man. Yves Laurent en Jordi Money. Super Mario. Hier bij Phonics.

En Jordi Money met Super Mario. Zometeen is het, is het tijd voor die beatblender. Ja, man. En dan kan je weer kans maken op een exclusieve Phonics goodie bag. En die wil je sowieso winnen. Zometeen ook sluwe Olly. Maar eerst

met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.

0: Heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Karma David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: voeding.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
6: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
5: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste kleuter Timio is.
1: Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timio in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timio. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak, daar weten we nog niets over.
0: Timio verdween samen met zijn vader in juni. En de vader zou ruzie hebben gehad met drugsdealers. Supporters van FC Twente zijn komende zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord supporters staken toen vuurwerk af, waardoor meerdere Cambuur-fans gewond raakten. Het uitvak bij Cambuur Twente blijft dus leeg komende zondag. En Frankrijk en Saudi-Arabië hebben een deal gesloten over 3 nieuwe pretparken rond Parijs. De Saoedi's gaan daar geld in investeren. En een van die parken gaat in de teken staan van deze Japanse anime-serie. Future of the entire universe. It all depends on me. I'm not going to let them down. Yes, I can feel you slipping. Ja, voor wie te oud of misschien te jong is, dit is Dragon Ball Z. Toen de Franse president Macron en de Saoedische kroonprins Bin Salman elkaar vorig jaar ontmoeten, kwamen ze erachter dat ze allebei fan zijn van die anime-serie. In totaal wordt er 6 miljard euro geïnvesteerd in de nieuwe pretparken. En dat moet zo'n 22.000 banen gaan opleveren. Het weer, veel zon. In het zuidoosten is het iets grijzer. Het is een graad of 24. Vanavond ook wat bewolkt, maar wel droog. Morgen veel zon. Het wordt dan maximaal 25 graden.
2: Met muziek zometeen van Mike Towers. La La is het eerst tijd voor Troby, K.A. en Jade Lauren. Dit is Hoog.

hits gepakt van één artiest en die heb ik gegooid in de welbekende Beat Blender. Aan jou de taak om te raden om welke artiest het gaat. Weet jij het antwoord en ben jij het allersnelste, dan krijg je van mij een Phonix Goodie pakket jouw kant opgestuurd. Je moet wel het snelste zijn en je moet met het goede antwoord komen, dus wees scherp, spits je oortjes, want hier komt ie. 5 miljoen en shake that thing. Ja, over welke artiest? Ja, welke artiest is dit? Weet jij het antwoord? Drop het nu in de NPO Luisterapp en hou je telefoon bij de hand. Yes, langer hier.

gegooid. En ja, aan jou de taak om te raden over welke artiest ik het heb. Je kon het doorsturen via de NPO Luisterapp. Je kan het nog steeds doorsturen. Want ja, ik zie toch nog wel te veel foute antwoorden. Ik zie Stefan bijvoorbeeld die zegt... The Black Eyed Peas. Nee, Stefan. Het is niet de Black Eyed Peas. Wat zien we nog meer? Ik zag ook nog iemand die stuurde Tupac door. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. We gaan nog even één keer luisteren. En dan mag je me nog even snel doorsturen via de NPO Luisterapp. Wie jij denkt dat je hoort. Ben je degene die het snelste en het goede antwoord geeft. Dan krijg je dus die Phonics Goodie pakket. Ben je er klaar voor?

Ja, je zou denken niet moeilijk, toch waren er wel een paar foute antwoorden, maar er waren een hele hoop goede antwoorden. Even kijken, wie hadden het allemaal goed? Nou, Melvin had het goed, Mohammed had het goed, Sima had het goed, Kelly had het goed, Jordi had het goed, Rakim had het goed. Maar er was één iemand die het allersnelst was en kwam met het juiste antwoord. En het juiste antwoord was natuurlijk Shanapal. En dat is niemand minder dan Nick. Nick, gefeliciteerd broski. Stuur me even je adresgegevens via de NPO Luisterapp. Ik heb jou een berichtje toegestuurd. Stuur mij ook even een berichtje terug. Want dan zorg ik ervoor dat jij die Funix Goodie pakket krijgt. Want jij was gewoon degene met de snelste internet. Jij was het supersnelst man op die NPO Luisterapp. Maar shout-out naar jou man. Ja, daarnaast een heleboel mensen die het gewoon goed hebben gehad. En hey, ik zie hem al voorbij komen Nick. Top man. Shout-out naar jou. Ik ga het helemaal in orde maken. En jij krijgt die Funix Goodie pakket. Jouw kant op. Zometeen nog muziek van Christian D en Dior, 30 Degrees. Distinct Amor, dat komt voorbij. Maar natuurlijk moeten we eventjes muziek draaien van Mr. Shanapal. Dit is Gimme the Light.

0: kunnen zijn bij Lowlands, of was je daar niet, of werk, wat dan ook. Niet getreurd, want er is namelijk op de Instagram van Phonix een leuke post gedropt. Met daarop ook een soort van samenvatting van alle optredens die langs zijn geweest. Nou, Tyler the Creator, New Wave. Maar er was toch wel één guy die me echt heeft laten verrassen gewoon. Überhaupt de look vond ik verrassend. Want ik, ja, blijkbaar heeft hij deze look al langer. Maar het is mij in ieder geval nooit eerder opgevallen. Maar ja, ook de bars die eruit kwamen, man. Ik heb het over Milo Laat Het Lukken.
1: Ik was link lang kijken. Van mijn stacks zijn lang en stijfjes. Ik ben in een pand vol wijven.

0: liet het zeker lukken daar bij Lowlands. Shout-out naar hem. En ja, als ik het mag geloven, de beelden en overal en iedereen die heeft het erover, dan is de conclusie wel dat Lowlands 2026 legendary is. Ja, ja, daar kunnen we er inmiddels niet meer omheen, man. We kunnen er niet meer omheen. Sorry. Ook al, je was er niet bij, je bent zuur, je hoeft niet boos te zijn. Volgend jaar is weer een nieuwe Lowlands.
1: How do you guys have so
0: voor die tijd even een aura check met Lassa, ICSB en Bart of zo.

Met zometeen nog muziek van Spanker, Kevin en Jonna Frees die op je staan te wachten. Libianca, Ira Star en Oma Lady komen ook nog voorbij. Maar eerst tijd voor Mr. Akon. Je weet het zelf. En dit is Right Now.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your

0: in sportvoeding.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Belgische politie heeft in de zoekactie naar een vermiste kleuter en zijn vader een tweede lichaam gevonden. Deze verslaggever van de VRT stond in de buurt.
1: Een van onze ploegen die hebben gezien op de snelweg dat daar heel veel extra politie is aangekomen. De snelweg waar agenten sinds vanmorgen ook met helikopters, maar ook meter per meter te voet aan het afwandelen waren om daar in de bermen te zoeken. Dat daar iets gevonden zou zijn. Er staat ook een wit scherm wat er bijna altijd op wijst dat er een lichaam is gevonden.
0: Gisteren werd in dat gebied het mogelijke lichaam van de vermiste kleuter Timio gevonden. Hij was sinds eind juni vermist, samen met zijn vader. En nu is waarschijnlijk dus ook de vader gevonden. Even opletten dan als je vaak met de trein reist, want de NS is vandaag met een nieuw kortingsticket gekomen. Wanneer je een ticket koopt voor een reis net voor of na de spits, krijg je extra korting. Zo wil de NS dat het rustiger wordt tijdens de spits.
2: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
0: Op sommige kaartjes kun je tot wel 30% korting krijgen. En je moet ze wel boeken voordat je de reis maakt, want als je incheckt krijg je die korting niet. En een Amerikaans warenhuis heeft een clownspak voor Halloween uit de schappen moeten halen. Na flink wat ophef op de socials. Het verkleedpak zou namelijk lijken op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje-zwart gekleurd pak. Het kind draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach, met dikke lippen en ook zichtbare tanden. Het warenhuis zegt dat het een foutje was en heeft excuses aangeboden. Het weer veel zon nog steeds. In het zuidoosten is het iets meer bewolkt. Het is 23 tot 26 graden. Vanavond wat grijzer, maar het blijft wel droog overal. Morgen veel zon en maximaal 25 graden.
3: Yousef. Met zometeen muziek van Russian, Rauw Alejandro en Wizkid is het eerst tijd voor Cho en Zoe Tauran. Dit is Te Laat.

0: Russian, Rao Alejandro and Wizkid met Pongo hier op Phonix. Je luistert nog steeds naar Chris, waarin ik altijd ready ben om de doofste tunes voor jou te gaan draaien. Zometeen nog muziek van Drake komt voorbij, Headlines, J Controlando. En ja, ook een tune van deze twee heren, Lil Kleine en ICSB. En ja, we kunnen ICSB feliciteren, want die man heeft 100.000 volgers op Instagram. Ja man, shout-out naar jou broski. Ging je Instagram even checken, man like Issy, 100.000 volgers. Shout-out naar die man en ja, mocht je hem nog niet volgen, ik zou hem zeker gaan volgen. En tot die tijd zou ik gewoon genieten van deze tune. Dit is Even te Dronken, hier op Phonix.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: filmpje op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Mm. Je moet dat hebben grijpen. Of
0: video's die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Hotlines hoorde je hier bij Chris. En ja, je kan 101 Bars natuurlijk niet. Ja, die kan daar niet omheen. Iedereen kent 101 Bars. Iedereen heeft sowieso sessies daar gecheckt. En ja, één iemand die toch wel altijd een sessie killt daar bij 101 Bars, dat is Lijpen. Ja, als Lijpen komt, dan weet je dat er altijd heel veel vuur is. Want ik bedoel, zelfs wanneer Lijpen er niet is, zie je altijd in de reacties, wanneer komt Lijpen, wanneer komt Lijpen. En nou zag ik dus op de Instagram van Phonics, @PhonicsFM, dat een jongen op een wel hele aparte manier keek naar Lijpen. Hij had namelijk een beeldschermpje in zijn wasmachine van de 101 Bar sessie van Lijpen. Ja, dat is, het is echt bizar. Ja, dit is zoiets van, je moet het gaan zien om het echt te gaan geloven. Ik bedoel, check het gewoon op de Instagram, @PhonicsFM. En dan zie je gewoon dat die man, ja, ik weet niet wat voor wasmachine dit is, maar dit is een hele speciale als je daar gewoon een beeldscherm à la Waggy-stijl gewoon hebt en je kan Lijpen erop afspelen. Crazy, crazy. Shout-out naar die man en shout-out naar Lijpen, man. We gaan genieten van deze tune samen met Glades en Boef. Dit is Meshakil.

zijn al mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn een beetje weg. Ben niet ready.

nergens naartoe gaan. Tot die tijd heb ik nog andere pokoes voor je waar je weer kan van gaan genieten. Wat dacht je van? Wat zie ik klaarstaan? Ik zie daar Robbie komt voorbij, topperig. En ook deze gaat je omver blazen.

Henkie T en Brian MG, die hoorden ze zojuist met Montana. En nu is het jouw beurt. Jij mag eventjes op mijn stoel gaan zitten. En geloof me, mijn stoel zit lekker. Nee, jij mag bepalen welke tunes wij dus gaan draaien hier bij Phonix. Zometeen heb ik ruimte voor een echte powerpokoe om eventjes wat extra energie erin te blazen. Dus dit is je kans. Pak die NPO-luisterapp erbij. Stuur mij een berichtje. Ik zie alles voorbij komen in de NPO-luisterapp. En wie weet kies ik zometeen wel jouw tune uit.

Luisterapp mij een berichtje toesturen met welke track jij heel graag gedraaid wilt krijgen. Super veel berichten binnengekomen, maar dit berichtje van Eline die sprak me wel aan. Die zei, Joes, ik heb zin in energy. Je zei het net al zelf. Ik heb zin in die big energy van Lato. En toen dacht ik bij mezelf van, ja man, we hebben geen energy nodig. We hebben big energy nodig. Shout-out naar jou, Eline, voor het doorsturen via de MP.

Begin rustig te blijven. KM met Blijf Rustig. En ja, aan al het moois komt een einde en zo ook weer deze show van Chris. Maar niet getreurd, zometeen is het weer tijd voor de middagshow. En dan weet je het, hè? Altijd gekkigheid, altijd gezelligheid. En natuurlijk de doopste tunes. En ik laat je ook niet zomaar achter. Nee, nee, ik laat je achter met deze banger van Wiz the MC. Dit is Show Me Love.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: opvoeding. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De douane heeft ook deze zomer flink wat in beslag genomen. De meeste Nederlanders zijn inmiddels weer terug van vakantie. En dat betekent ook dat er heel wat mensen langs de douane op Schiphol zijn geweest. En daar zijn ook dit jaar weer veel illegaal meegenomen spullen van reizigers in beslag genomen. De douane heeft inmiddels een heel depot waar al dat spul ligt opgeslagen.
1: Het meeste wat wij aantreffen, wordt dat vernietigd. Dat gaat of in de verbrandingsoven, of het wordt op een andere wijze vernietigd. En echt de aansprekende dingen, die worden bewaard voor educatieve doeleinden. Maar ook op de drukke dagen hier op Schiphol, op de wereldhavendagen. Daar waar de douane verschijnt, om wat te laten zien aan mensen. Denk erom, dit mag je niet zomaar meenemen.
0: Ja, de top 3 van meest in beslag genomen spullen zijn deze zomer koraal, sigaretten en eten. En als je eruit wordt gepikt met die dingen, dan krijg je een boete. Het is onrustig in Den Bosch na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze niet opnieuw de cel in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen door omwonenden in Den Bosch. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken ook meerdere incidenten omtrent de terugkeer van het stel. En stel je voor dat je rustig een kopje thee zit te drinken en er ineens een beer voor je neus staat. Het overkwam een Amerikaans stel. Ze kwamen in een theewinkel in de staat Tennessee voor een high tea om te vieren dat ze 7 jaar samen waren. Maar plots kwam er ineens een beer het winkeltje in.
2: There's a bear.
3: Went off to the left part of the store and tore apart some blend of a sweet tea. And he seemed really interested in these tea diffusers for some reason. Started sniffing them and knocking them over. And was like, hey, what you doing there, buddy?
0: Nou, die beer was wel erg geïnteresseerd in die thee dus. De bezoekers konden via nooduitgang uiteindelijk naar buiten toe. Ja, misschien was het hele voorval ook wel een beetje te danken aan de vrouw die kort daarvoor nog had gezegd dat ze wel eens een beer in het echt zou willen zien.
2: I hope I get to see a bear. I would really like to see a bear. Like maybe in the distance, maybe like a mama and her babies. Be careful what you wish for.
0: Nou, de beer is nog jong. Hij was niet gevaarlijk en is de dag erna ook nog zelfs vrolijk teruggekomen. Want hij is ook bij andere winkels gezien. Gaan we naar het weer toe. Vanavond wat grijzer, maar het blijft wel droog overal. Morgen een dag met veel zon, alleen in het zuiden dan kans op een bui. Het wordt maximaal 25 graden.
4: Noordin en West. Anton en Doughboy hoor je zo meteen naar Iron Star.

0: Het is een weekend waar de klappen vallen.
1: Letterlijk of niet?
0: Nou, dit was wel een dingetje.
1: Wereldnieuws.
0: Ja.
1: Feyenoord.
0: Nee, ja ook, maar ja, de Anna en Ken en Taylor. Noordin en Wef. Die zijn ook al uit elkaar.
1: Waren zij zeg maar niet gisteren verloofd?
0: Ja, een paar maanden geleden waren ze inderdaad verloofd, maar ze zijn dus toch uit elkaar. Ja, misschien de stap naar Italië misschien toch niet goed gegaan. Ken en Taylor, outfit bij Ajax. En ja, de Anna influencer. Uit elkaar.
1: Ja, ik had wel zoiets van, ik vond die raar of zo.
0: Oh?
1: Ja, maar ze zeggen namelijk dat september echt een break-up maand is.
0: Oh, zo. Ja, het is augustus, maar we zitten er wel tegenaan te komen. En ik heb een beetje, iedereen valt om. Nou, mijn relatie een paar maanden geleden. Ja, de Anna Kenneth Taylor. Ga zo maar door.
1: Ja, klopt inderdaad. Het heeft dus te maken volgens relatietherapeut Chloe de Bie met de zomer. Je hebt dus tijdens de vakantie het veel leuker met elkaar. En dan ineens gaat die klap komen van de herfst.
0: Oh,
1: geloof je daar een beetje in?
0: Dat het normale leventje weer gaat beginnen.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Nee, ik geloof daar niet zo in.
1: Oh,
0: de relatie is altijd kut. Nee, ik zit te dollen. Nee, ik denk een beetje. Ik geloof wel als je kinderen hebt. Dat heb ik begrepen van een therapeut. Die heeft dat tegen mij gezegd. Dat op vakantie. Dat er na de vakantie meer mensen uit elkaar gaan. Inderdaad, omdat dan hebben ze zich zo erg aan elkaar geïrriteerd tijdens de vakantie.
1: Ja, die snap ik zeg maar.
0: Oh ja, want jij was ook met die vakantie gaan waar je heel erg mee irriteerde, toch?
1: Ik ben tegelijkertijd ook ziek, maar inderdaad, het klopt.
0: Ga jij september halen?
1: Dat weet ik niet. Dan moet ik eerder aan jou vragen. Want ik zou niet weten hoe je met een relatiebreuk om kan gaan. Maar expert Nienke Nijman, die kan het ons wel vertellen. We spreken haar straks.
0: Oh, nou heb jij een vraag over een heartbreak? Top dat dan even. Want ik ga Nienke het hemd van de lijf vragen. Yes,

0: En wat moet je doen om over een break-up heen te komen? Mijn relatie is een paar maanden geleden uitgegaan en het blijkt dus dat in september de meeste relaties uitgaan. Het kan zomaar zijn dat die van jou dus naar de knoppen gaat in september of die van je beste vriend of vriendin. Dan weet je wat je moet doen. Noordin en Wef. Over een paar minuten, want we gaan bellen met Nienke. Nienke Nijman, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt wat tips om als het gaat over een gebroken hart, want de ene na de andere relatie valt om. We zien nu ook Kenneth Taylor en Jade Anna. Dat was weer de shock van het weekend. Ja, wie is next, zou je bijna zeggen?
1: Nou, ja, ik hoop niet een van jouw collega's. En ik hoop zelf ook niet.
0: Nee,
1: maar dat is,
0: ik hoop het ook niet voor je.
1: Na de zomer zie je echt een enorme golfbeweging aan relaties die kapot gaan.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat is dan wel dat er op vakantie van alles gebeurt. Hè? De zomervakantie moet dan een soort van een hoogtepunt zijn voor heel veel stellen. Dat ze lekker op vakantie kunnen gaan. Maar lekker op vakantie gaan is best ingewikkeld. Zeker ook als er kinderen bij betrokken zijn. En dan ben je ineens heel veel tijd met elkaar en komen er allerlei wrijvingen naar boven.
0: Ja, want dat heeft Wef, mijn collega, volgens mij ook gehad. Hè? Dat op vakantie ging
2: hij kijkt me al aan. Ja, ik ging voor het eerst op vakantie met mijn huidige partner en het was niet echt iets dat ik dacht van fireworks of zo. Ja, fireworks op een andere manier. Het was vooral veel ruzie.
1: Ja, want je bent heel veel samen. Je maakt ineens andere beslissingen. Je hebt andere behoeftes. Waar je van tevoren eigenlijk helemaal niet over hebt gehad. Of dat heb je dan nog helemaal niet ervaren. En daarnaast, ook als je niet op vakantie gaat. Dus zeker voor veel jongeren is zo'n zomer natuurlijk ook een periode van veel verleidingen.
2: Ja, zo Lowlands, al die festivaltjes.
1: Ja, dus daar gebeurt natuurlijk ook van alles.
0: Eventjes dan over die break-up. Er zijn natuurlijk heel veel tactieken die je kan doen. Wat helpt foto's verwijderen, elkaar verwijderen? Wat moet je nou doen na een break-up?
1: Ja, ik zou het vooral een beetje de tijd geven en niet in één keer allerlei beslissingen gaan maken. Want dat zijn natuurlijk allemaal hele drastische keuzes die je dan maakt. In de top van je emoties, in je verdriet, in je boosheid.
2: Ik ben ook echt heel radicaal.
1: Ja, terwijl...
2: Ik wil niet meer praten, maar dat helpt dus niet.
1: Nou nee, dat hoeft niet per se te helpen. Want dan wordt het natuurlijk ook gewoon in één keer... Nou, hoofdstuk dicht, klaar, afgesloten en dat was het.
2: En hoe kijk jij naar met nog contact hebben met je ex?
1: Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want weet je, ik bevind me in een levensfase dat er kinderen bij betrokken zijn. Dus dan ziet contact met een ex er ook heel anders uit. Maar er zijn natuurlijk zoveel mensen die om zoveel verschillende redenen uit elkaar gaan... Dus als je zeker weten kan zeggen, kan voelen... hé, dit contact is van toegevoegde waarde voor mij. Ik word blij van deze persoon. Zonder dat ik continu geraakt word in gevoelens van... hé, maar ik vind je eigenlijk nog stiekem leuker dan gewoon vriendschappelijk. Nee, dan moet je het jezelf bijna niet aandoen.
0: Is het niet gewoon ingewikkeld? Kijk, als je kinderen hebt, is het natuurlijk anders. Maar als je geen kinderen hebt, moet je dan niet gewoon zeggen... hé, dit moeten we niet doen?
1: Nee, dat ligt er dus aan. Hoe ga je uit elkaar? Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die uit elkaar gaan... omdat ze het gewoon niet meer zo fijn hebben samen als geliefdes.
0: Maar Nienke,
1: ja,
0: ik heb ook een gebroken hart hier.
1: Ja.
0: En ik heb nou niet echt iets nu waar ik me aan vast kan houden of wat ik kan doen. Heb je niet even iets dat je zegt... Noordin, als je dit en dit doet... dan is het kans groot dat het een stukje beter met je gaat.
1: Nou, ga alsjeblieft niet mee in het hele romantiseren van wat is geweest...
0: Dus
1: we zijn er heel goed in. En continu romantiseren.
0: Dus het doe een beetje een beroep.
1: Precies. Of dat het was.
0: Oh ja, sorry.
1: En een appel doen of een beroep doen is op je ratio. Om te proberen te begrijpen waarom dit misschien wel beter is. Al is het maar dat je er heel hard voor moet werken. Maar het helpt echt als je ergens kan begrijpen waarom de keuze is gemaakt. En wat heel erg helpt vervolgens is door je te omringen door mensen in omgevingen met dingen waar jij oprecht blij van wordt. Waar je in je kan voelen, oh ja, er zijn echt nog wel hele mooie dingen in mijn leven op de wereld. En er komt straks ook wel weer iemand anders. Maar nu is het niet.
2: Dus niet zo snel mogelijk op iemand anders springen, dat werkt dus niet?
1: Nee, en toevallig kan het zo zijn dat je iemand tegenkomt waarvan je echt denkt, wauw. Echt diegene die swapped me off my feet. En dat je echt denkt, ja. Maar over het algemeen is direct het opzoeken van die afleiding in een ander... is puur tijdelijk. Dat werkt helemaal niet.
0: Oké, dus even samenvattend. stoppen met zeggen hoe fucking goed je relatie is en hoe mooi het allemaal was. Daar gaan we mee stoppen. Dat is klaar voor iedereen die luistert. Je moet een begrip hebben waarom het klaar is. Gewoon even begrijpen, dit is de reden waarom het klaar is. En doe vervolgens dingen die jij leuk vindt en ga met de mensen om waar jij een goed gevoel van krijgt. Heb ik dat goed, Nienke?
1: Ja, dat heb je helemaal goed.
0: Voor alle luisteraars die met een gebroken hart of wie jouw hart nog gaat breken in september of wanneer dan ook, hou je hier aan vast. En Nienke, ja, dankjewel. En check trouwens als je meer tips wil, Nienke Nijman op Instagram. Thanks.
1: Hey, succes.

0: Huh? Heb je een tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin wij jouw hulp nodig hebben. Mijn team is al bezet. Wef heeft nog een plekje in haar team.
0: Ja, dit gaat echt helemaal nergens over. Ik ben al ziek, het gaat al niet lekker. En dan heb ik ook nog eens niemand in mijn team. Denk jij mij te kunnen helpen? Dan kan je team wel even in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, zo simpel kan het zijn. We hebben dus allemaal, nou niet allemaal.

0: Wie schilderde de Mona Lisa?
1: Noordin.
0: Ja.
1: Da Vinci.
0: Correct.
1: En waar hangt die, Web? Weet je dat?
2: In Frankrijk.
1: Ja, in het? In het Louvre, heel goed.
3: Huh? Hebben ze tamen?
1: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Ja, dat is lekker binnenkomen. Dat is het nog. Het goed begin is het halve werk, maar een goed begin is pas de helft. Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen.
2: Het is zo irritant dat je zo arrogant doet, joh. Gadverdamme, echt. Word je niet misselijk van jezelf?
1: Get me, daddy. Yay. We hebben nog 4 vragen over, Wef. Weet jij de spelregels wel nog?
2: Ja, 4 vragen over. We moeten antwoord geven. Doen we dat niet, dan is de hulplijn aan de beurt. Jij hebt iemand in je team, ik heb iemand in mijn team. Ja. En dat waren de spelregels.
1: Ja, Rikke, laat je horen!
2: Ja, ik heb Rashid in mijn team. Hallo, Rashid.
5: Yo, Wef.
1: Ja, we gaan weer strijden vandaag tegen elkaar, Rick. En Rashid, pas antwoorden als je je naam hoort. Anders gaat het feest niet door.
5: Ja.
1: Oké, nou, waar je ook bent ter wereld, als je luistert. Jij kan ook gewoon de middagtentamen meespelen.
4: Het middagtentamen.
0: Uit welke stad komen Nessim en Frazi?
2: Noordin.
1: Almere?
0: Nee.
2: Haarlem.
0: Ook niet. Dan is Rashid aan de beurt.
5: Terneuzen.
0: Helemaal correct.
2: Ja, ja. Terneuzen, jeetje.
1: Wat?
0: Welke taal spreken ze het meest in Brazilië?
1: Noordin. Portugees.
0: Correct. Hoeveel?
1: Paixão.
0: Oké. Hoeveel keer staat New Wave in de Ziggo Dome volgend jaar?
2: 10 keer.
1: Ah,
0: helemaal correct. Waar staat H2O voor?
2: Wef
0: was eerder.
2: Water. Ja. Voor water. Iets wat jij meer moet gaan drinken.
0: Ja.
2: Heb ik gewonnen?
0: Ja.
2: Nee, doe normaal. Heb ik ziek gewonnen van jou?
1: 3-2.
2: Oh my god, Rashid!
5: Lekker hoor, ik heb je gezegd, we gaan winnen.
2: Wauw, ziek ook nog. Je hebt geen idee, ik zit hier met griep 40 graden en hij verliest gewoon. Wat een loser. Ja, zal ik even een spreekwoordje, spreekwoord voor losers vinden?
1: Ja, dat weet je niet, hè? Nee, je hebt te weinig algemene kennis, dames, en ook zo bijzonder. Dat jij gewonnen hebt, hartstikke gefeliciteerd. Dit wordt er eentje om te onthouden. Net als David Guetta, Kid Cudi, Memories, door je speakers hier op Phonics. Gefeliciteerd, Wef. En Rashid, tot morgen dan, hè?
5: Heel, tot morgen.

0: happy.
1: Zometeen lekkere muziek door je speakers hier op Phonics. En we hebben weer een bijzonder verhaal over een van ons twee. Maar wat het verhaal is, dat hoor je zometeen. Maximum.

0: droom je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
0: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadu. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Zeeuwse politie gaat morgen opnieuw onderzoek doen bij de N290 bij Terholen. Begin juni kwamen daar 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen een auto op een groep scholieren inreed. De bestuurder van 19 werd gelijk opgepakt na het ongeluk. En de politie wil gaan controleren nu hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. En door het onderzoek van de politie is de weg morgenochtend deels afgesloten. In Zuid-Frankrijk maken ze ondertussen de schade op naar de tornado van gisteren. Die heeft een flinke ravage aangericht in het Franse dorpje Pomat in de buurt van Carcassonne in het zuiden. Volgens een stormdeskundige van het KNMI ging het om een supercel.
1: Een supercel is een hele zware onweersbui. Die kan zichzelf ook onderhouden. Die trekt warme, vochtige lucht uit zijn omgeving aan en haalt daar de energie uit om sterker te worden. Er gaat ook vaak heel veel neerslag bij gepaard. Grote hagelstenen. En bij die supercellen kunnen dus ook dit soort tornado's ontstaan.
0: Bij die tornado in Zuid-Frankrijk raakten 41 mensen gewond. En op het trainingscomplex van de KNVB in Zeist is nu de presentatie van de nieuwe bondscoach aan de gang. Xavi Hernández. De Spanjaard werd welkom geheten door zijn assistent Nigel de Jong.
2: Ik denk dat Xavi de beste keuze op dit moment is voor ons om verder te gaan in het proces waar we zitten met elkaar. Vanuit de ambitie waar we naartoe willen en de doelstellingen die we met elkaar hebben gezet. Dus bij deze nogmaals welkom, Xavi. Heel blij dat je er bent.
0: Ja, Xavi Hernández is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje in zo'n 50 jaar tijd. De Spanjaard heeft precies een maand tot zijn debuut, want op 24 september speelt Nederland in de Nations League thuis tegen Duitsland. Het weer vanavond wat grijzer, maar het blijft wel droog overal. Morgen veel zon, alleen in het zuiden dan kans op een buitje. Het wordt maximaal 25 graden.
3: En weer een bizar verhaal. En een van ons die ligt tegen jou.
4: Your

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, één van ons twee gaat tegen jou liegen en één van ons gaat de waarheid spreken. Kan jij erachter komen wie er nou liegt en wie de waarheid spreekt? Want bij iemand blijven de boetes maar binnenstromen.
2: De producer Jens heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt en hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt. Dus Jens, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ik kan me nooit houden aan de snelheidslimiet. En ik heb gelijk eigenlijk de eerste vraag weer aan Noordin. Wat is de hoogste boete wat je eigenlijk ooit hebt gekregen?
4: 1000 euro.
3: Jemig. Holy shit. Wef, wat is het hardste wat je zelf ooit hebt gereden?
2: In mijn eigen auto of die van iemand anders?
3: Maakt niet uit.
2: Ik denk 1,95.
3: Oké.
4: 1,95. Oké. Ja, één van ons twee kan zich nooit aan de snelheidslimiet houden. Bij wie hoort dit verhaal? Drop het even in de NPO-lijst en laat ook vooraf weten waarom.

0: Ik kan me nooit aan de snelheidslimiet houden.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
2: Ja, bij wie hoort dit verhaal? Je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Jacqueline die zegt sowieso Noordin reed te hard.
0: Ja, Sia die zegt stiekem denk ik wef. Ze lijkt me wel zo een snelle rijder, road rage, als ze alleen in de auto zit, of course.
2: Said die zegt ik ga voor wef. Die zin ik kan me nooit houden aan de snelheidslimiet klinkt niet als iemand die één keer gepakt is, maar als iemand die oprecht vindt dat de maximum snelheid meer een advies is. Ik wil vooral weten wat ze als haar normale snelheid beschouwt.
0: CM die zegt Noordin, ik denk dat hij zichzelf heel lang heeft wijsgemaakt dat hij goed kan rijden tussen haakjes, terwijl hij eigenlijk gewoon gewend is om hard te rijden. Dat is zijn vaak de gevaarlijkste, want die voelen zich niet eens meer schuldig als ze 30 kilometer te hard gaan.
2: Otman die zegt, wef, ik denk dat zij precies zo iemand is die zegt ik reed maar 10 te hard en vervolgens blijkt het dat het 10 te hard was op een weg waar je 50 mocht. Die details maken dit verhaal voor mij geloofwaardig.
1: Who did it?
3: Het was wef.
2: Ja, sorry. Ik kan het niet. Ben ik in Amsterdam, zie ik een 30 bord, ga ik 50 of 60 rijden. Ik kan het niet. Het lukt me gewoon niet. Rijd ik hier 50, ga ik toch weer 70 rijden. En ik wil echt niet zeggen dat ik een of andere snelle auto rijd. Maar ik kan het gewoon niet. De Nederlandse snelwegen, vreselijk. Wanneer ik in Duitsland ben, dan denk ik, wauw, ik ben met mijn medemensen.
0: Liebe diese Deutschland.
2: Ja, want ze halen me van links en rechts halen ze me gewoon in van alle kanten. Dan denk ik, ja, dit is de snelheidslimiet die we willen. Zeg maar Nederlands.
0: Maar dan heb je wel veel boetes dus.
2: Het moet eerlijk toegeven, nu wel iets minder. Maar er zijn soms wegen inderdaad, vooral in het noorden Nederland, pak ik wel genoeg boetes, ja.
0: Wat doe je daar helemaal dan?
2: Ja, soms heb ik gewoon boekingen en dan pak die flitsmeister net even niet die juiste paal. En dan krijg ik toch wel even een boete om het een pijtje.
0: Ja, ja, rustig. Gewoon cruise control. Dat is echt mijn tip. Gewoon, hoe hard moet je cruise control aantikken?
2: Ja, dat gaat gewoon niet, want ik heb altijd haast. Maar ik vraag me ook af, je hebt op een gegeven moment toch punten? Ik vraag me echt af hoeveel punten ik nog heb. Ja, voor ik mijn rijbewijs verlies.
0: Zo slecht. Het wordt ook steeds slechter. Ik ga echt snel muziek aanzetten. Mensen, rij alsjeblieft niet te hard. Dankjewel.

0: Highest Flex. Yves Laurent, Brasco en Blow. En ik heb een filmpje gezien en dit filmpje houdt mij al dagen bezig. Ik zit over na te denken van, moeten we dit bespreken? In welke vorm moeten we dit bespreken? Het was zelfs zo'n heftig filmpje dat ik hem eigenlijk ook al heel lang wilde delen op Instagram, maar ik heb het toch niet gedaan. En omdat ik me wel veilig voel om het met jou te bespreken, ga ik het zo meteen doen. Het gaat over een wit persoon.
1: Die het N-woord zei.
0: Die het N-woord zegt. En in de comments zegt iedereen, hij mag dat. En daar moeten we het echt even zo over hebben.

0: En zijn er uitzonderingen waarop witte mensen de pes krijgen? De pes om het N-woord te zeggen.
1: Noordin en Web.
2: Funny!
0: Oké, hear me out. Ik hoor je gelijk denken, Noordin, waar ben je mee bezig? Tuurlijk kan dat niet. Maar ik kwam een filmpje tegen op TikTok en dit filmpje... Het laat me niet los. Ik wilde eerst gewoon dit filmpje zien. En ik dacht, oké, ik heb het gezien en ik ga verder. Maar elke keer kom ik er weer op terug. Wat is er aan de hand bij dit filmpje? Er is een freestyle aan de gang. Er zijn een paar boys die zitten te chillen. En er is een wit persoon bij. En die is lekker aan het freestylen. Maar op het filmpje staat, hij ging lekker tot die bar. Ik ga het alvast waarschuwen, als je met kinderen zit, dit is 18 plusje, dus dan weet je het alvast. Hij ging lekker tot die bar. Luister maar even.
3: Kom maar bewegen, ga naar beneden. Kom met die assen, de move kan ik geven. Hey. Ik ben geen tiebe, ik ben geen negen. Okay. Kan niks zeggen, want okay. Ik ben al jaren met mijn bezig. Ja.

0: Nou in shock.
1: Ja,
0: en wat
1: crazy.
0: Ik dan doe op zo'n moment, ik ren naar de comments. Ik ren naar de comments, want ik denk, ja, nu...
1: Nu ga je het krijgen.
0: Nou, die zullen dan ook dat ongemakkelijke gevoel hebben. En iedereen reageerde met, hij mag dat van mij. Die bar was dit, zijn flow was gewoon hard. Hij dat. Dus ik was echt een beetje in shock toen ik dat las.
1: Ja.
0: En dat dacht ik me gewoon van, laat me gewoon even bespreken. Zijn er momenten waarop mensen die dus wit zijn een pass krijgen?
1: Wil je echt het antwoord weten? Gewoon serieus? Hoe ik erover denk?
0: Ja.
1: Nee, bro. Ten alle tijden gewoon nee. Het komt echt als een shock binnen gewoon. Hij zegt dat met zoveel...
2: Doe maar bewegen, ga naar beneden. Kom met die assen, de move kan ik geven. Hey. Ik ben geen tiebe, ik ben geen negen.
1: Hij zegt het wel echt heel hard ook, hè? Nee, ik vind het echt nee. Maar goed, we zijn heel benieuwd hoe jij erover denkt. Zijn er witte mensen die het N-woord...

0: Nooit Meer Weg, Shagita hier. Nou, ik vind dat het gewoon nooit gebruikt mag worden. Het is een vernedering geweest van mijn voorouderen. Ook al klink ik heel Hollands. En ik vind gewoon dat het woord gewoon uit ieders mond weg moet blijven. Net als vele andere dingen die echt wel uitgebannen moeten worden. Na zoveel jaren van vernedering vind ik niet dat we weer dit woord moeten gebruiken om elkaar te vernederen. Want ja, waar staat
1: het? Er is een snelheidscamera.
2: Veel chaos, maar de boodschap is duidelijk. Ja, we hebben het erover. Zijn er bepaalde witte mensen die het N-woord mogen gebruiken? Oftewel, krijgen zij die free pass? Dit op basis van een filmpje wat ik heb gezien op TikTok. Op een parkeerplaats is een freestyle bezig van een witte man. En die zegt vervolgens het volgende.
3: Doe maar bewegen, ga naar beneden. Kom met die assen, de move kan ik geven. Hey! Ik ben geen tiebe, ik ben geen negen.
4: Is echt heel wild.
2: Ja, en ik ging dus de comments checken. En heel veel mensen zeggen, nee, hij mag dat. Hij krijgt de pass, hij krijgt de free pass. Dus ik dacht van, dit triggert mij. En dit heeft mij eigenlijk gewoon niet losgelaten. Ik zit er al een paar dagen mee van, hoe ga ik het dan bespreken? En dit is dan toch de vraag die mij triggert. Zijn er mensen die de pass krijgen?
4: Nou, volgens Bos niet. Hij zegt, hell no, white man heeft nooit een pass. Dit is al zo sinds dat witte mannen zwarte mensen kleineerden door ze. En te noemen. Hamna die zegt nee, gewoon nee.
2: Ja, Naldo die zegt in mijn optiek qua artiesten alleen Eminem. Ja, dat heb ik toch altijd het idee dat inderdaad Eminem die...
4: Waarom? Maar ja, heeft hij dat ooit gezegd?
2: Ik weet het niet.
4: Ja, wat bizar joh, dat mensen dat denken. Botje die zegt, zolang die domme Amerikaanse artiesten het N-woord gebruiken, kunnen de luisteraars en fans er niks aan doen.
2: Dat is ook vaak discussie die je hoort. Van ja, het is in de tunes te horen. Ik zing het toch mee.
4: Ja, lastig. Jacqueline zegt, mijn collega is wit, maar volledig anti- en kroeshaar. Mag hij het dan wel zeggen?
2: Nogmaals, ik ben niet de judge die bepaalt
4: wel of niet.
2: Alleen ik zag deze video en ik dacht, oké, laat me het even bespreken. De meeste comments die zijn binnengekomen is gewoon duidelijk geen pass.
4: Ja, het is heel duidelijk. Heel duidelijk en keihard ook. Dus ja, hij kan het gewoon niet meer doen.
3: Doe maar bewegen, ga naar beneden. Kom met die assen, de move kan ik geven. Hey! Hey!

Wat is nou echt als man zijnde iets wat je moet doen tijdens dat jouw vrouw gaat bevallen? Ik weet het. 2 broodjes carpaccio halen. Ja.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem

0: kijken en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: Phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Britse politie heeft opnieuw mensen opgepakt vanwege de botsing tussen een auto en een politiewagen. Het gebeurde afgelopen weekend toen de auto tegen de richting inreed. Bij het ongeluk kwamen 7 mensen om het leven. In de Volkswagen zaten 5 jonge mannen, van wie er 4 eerder waren veroordeeld voor geweld, ook tegen politieagenten. En naast de jongeren in het Verenigd Koninkrijk kwamen ook 2 agenten om het leven. En het politiekorps heeft dus een grote klap gehad, zegt deze verslaggever van Sky News.
1: It has been quite a distressing time for the force. In fact, it says that their robust response will continue in the weeks and months to come as we continue to tackle those that seek to cause harm to our communities and tackle serious and organized crime.
0: Ja, de politie zet nu volop in op het onderzoek naar georganiseerde misdaad in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren werden ook al 12 mensen opgepakt. Dus in totaal zitten er nu 17 mensen vast vanwege het ongeluk. Supporters van FC Twente zijn komende zondag niet welkom bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Het heeft alles te maken met de wedstrijd van afgelopen zondag in het Kooistadion. Feyenoord-fans gooiden toen met vuurwerk naar Cambuur-supporters, waarbij 7 mensen gewond raakten. En daarna is de waarnemend burgemeester van Leeuwarden om tafel gegaan met de politie, het Openbaar Ministerie en Cambuur.
2: Wat is daar misgegaan? Weten we hoe dat vuurwerk binnen is gekomen? En ik heb tot vandaag onvoldoende zicht van Cambuur gekregen welke verbeterstappen op dat vlak getroffen kunnen worden. En dan rest mij eigenlijk maar 1 besluit.
0: Ja, en dat is dat hij het onverstandig vindt, de wedstrijd zonder aanpassingen door te laten gaan. En daarom zijn FC Twente fans komende zondag niet welkom in het stadion. En muziek die volledig door AI is gemaakt mag niet meer in de Australische hitlijsten komen te staan. De Australische Muziekvakbond komt tot dit besluit na ophef rond een AI-track van Madonna's Like a Prayer. Ja, dit nummer stond lang bovenaan de Australische hitlijst en is meer dan 48 miljoen keer gestreamd op Spotify.

0: dit soort muziek mag dus niet meer. Voortaan kan een nummer alleen in de Australische hitlijst komen als mensen dat nummer hebben geschreven en ook de belangrijkste instrumenten hebben bespeeld. We gaan naar het weer toe. Vanavond wat grijzer. Het blijft wel droog overal. Morgen veel zon. Alleen in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan maximaal 25 graden.
1: Ja, en wat is het kutste wat je partner ooit tegen je heeft gezegd?

0: En er is een stijl wat mij heel erg interesseert en wat heel Nederland heel erg interesseert. Dat is namelijk Jay en Naomi. Dat zijn de kerstverse ouders van een hartstikke mooi en gezond babytje, Leo. Die lekker veel volgers heeft al op Instagram. Meer dan sommige mensen dan meedoen aan X on the Beach.
1: Oké. Okay.
0: Nee, dat is zo'n quote die Jay zei. Maar wat ik nou zo leuk vind aan hun. Er zijn heel veel mensen die vinden hier wat van. Want ja. Jay had eerst een andere vriendin. En hij heeft dan nu Naomi leren kennen van het programma. En zij hebben heel snel samen een kind. En noem het allemaal maar op. Maar wat ik wel mooi vind van hun. Volgens mij hebben ze wel scheid aan die kritiek die iedereen op hun heeft. Mm-hmm. Maar het lijkt soms een beetje dat ze het er ook een beetje om doen. Ze doen het gewoon, ze weten wat ze doen. Want hun hele bevalling is op Snapchat gefilmd.
1: Oké, heftig.
0: Snapchat gefilmd en eigenlijk is het zo goed en interessant dat je gewoon niet kan geloven dat dit echt is. Maar het is dus wel echt. En als je dan denkt, Norm, wat bedoel je dan precies nou? Dit soort gesprekken, luister maar even.
2: Oh ja, dat wou ik jullie ook nog laten zien. Kijk even, dit is mijn bed voor vanavond. Want onze baby heeft in de buik gepoept van Naomi. En dan moet je altijd wel wat langer blijven. En dit is mijn slaapplek voor vanavond. Een stoel.
1: Wauw.
2: Ja. Dat wordt mijn slaapplek. Dus het wordt een lange nacht.
0: Let op. Nu komt het hetgene waar ik echt zo... Dat dit, kijk, wat het namelijk het grappige is, ik kom de hele tijd korte snippets van die Snapchat-vlog tegen op TikTok. Het wordt constant geëdit en het gaat hard op TikTok. Deze video die ik hierna ga laten horen, heeft 1 miljoen views bijna op TikTok. En ik kan gewoon nog niet geloven dat niet iedereen deze sound gebruikt. Want dit vind ik toppunt, Jay Naomi. Komt-ie.
2: Voor mij is het irritant, want jij hebt pijn, maar ik kan niks doen.
3: Ja, dat is gewoon zo hoe het even is.
2: Ja.
3: Maar ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn leven gevoeld.
2: En ik heb ook 2 broodjes carpaccio voor Naomi gehad.
0: Ja, dit vind ik een toppe. Dit vind ik.
1: Dit is
0: dat meisje ligt aan te creperen. En ze zeggen, ik heb nog nooit zoveel pijn in mijn leven meegemaakt. En ik heb ook nog 2 Geweldig.
1: Ja, ik heb
0: geweldig.
1: Het idee dat hij soort gesimuleerd is. Dus hij had die tekst al in zijn hoofd.
0: Ja, maar ik geloof echt niet. Ik denk dat hij zoveel ADHD heeft. Dat hij bedoelt dit niet slecht. Ik geloof echt niet dat hij
1: heeft wel 2 broodjes carpaccio voor
0: Nee, maar nog even nog 1 keer dan.
2: Voor mij is het irritant, want jij hebt pijn, maar ik kan niks doen.
3: Ja, dat is gewoon zo hoe het even is.
2: Ja.
3: Maar ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn leven gevoeld.
2: En ik heb ook 2 broodjes carpaccio voor Naomi gehaald.
0: Hey, sorry, hoe vaak ik het hoor. Ja. Hoe beter die wordt. Het is echt de timing. Ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn leven gevoeld.
1: Ja, dit is wel echt insane.
0: Ik heb ook nog... En een zwangere vrouw mag niet deze carpaccio.
1: Ja, ook weer zoiets raars. Maar goed, wat is het meest gekke wat jouw vriend of vriendin, of je ex, tegen jou heeft gezegd? Laat het even weten in de app.
0: Ja, daar ben ik ook gewoon benieuwd naar, want zij zijn echt niet de enige. We zeggen allemaal gekke dingen tegen elkaar. Ja, wat is het gekste wat jouw vriend, vriendin of je ex ooit tegen je heeft gezegd? Wef komt zo meteen met die van haar. Die is heel wild, kan ik je vertellen.

0: Ja, wat is het ergste wat jouw partner of je ex ooit tegen je heeft gezegd? Wef, we beginnen even bij jou. Want we zeiden...
1: Ik had een ex, hè. Dat heb ik niet over mijn laatste, maar ik had een ex. Ik weet nog wel dat we langs de winkel liepen. Ik ga dat nooit meer vergeten. En ik zag een prachtige witte jurk. En ik zei, oh schat, die wil ik echt kopen. Toen zei hij, ah, ik weet niet of ik die jurk nu al zou aantrekken. Misschien als je een paar kilo lichter bent.
0: Oh, dat is echt een beetje fatshaming.
1: Dus ik keek ze van, huh? Maar hij bedoelde het echt niet slecht. Van, hij zei van, nee, maar dan denk ik echt dat hij heel mooi zou staan. En zeg maar, hij had niet door wat hij aan het doen was. Snap je? Ja, dat is heel heftig.
0: En Modi zegt, mijn vriendin werd boos omdat ik haar niet herkende in haar droom. En zei daarna, dus blijkbaar ken je me niet eens echt.
1: Wat? Oké. Soumier zegt, mijn vriend zei dat hij expres een schoen van mij had verstopt omdat hij wilde testen of ik zonder hem nog zelfstandig kon functioneren. Dat is echt erg. Karim die zei, mijn ex zei, als we ooit uit elkaar gaan, ga ik je naam geven aan mijn toekomstige hond. Zodat als je alsnog onderdeel blijft van mijn leven. Ze heeft nu een hond die Karim heet. Heeft jouw ex ooit iets raars tegen jou gezegd? Moet wel.
0: Nou, ze zeggen allemaal een beetje hetzelfde.
1: Dat je een kind bent?
0: Ja, dat en een kind en een narcist. Dat is wat ik te horen krijg.
1: Dat is niet heel gek, toch?
0: Nee, dat valt hartstikke mee. Nee, het gekste wat er ooit tegen mij gezegd is. Ja, ik denk wel.
1: Narcist en een kind. Ja, iets met luiers dacht ik ook, maar goed. Ik probeer al een tijdje een naald in je te steken, maar gaat niet zo goed. Slechts meer daarover. Nee,
0: ja, ik voel me hier ook niet comfortabel bij.
1: Weet je dat? Dat is die naald.

0: stuur op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat wel begrijpen.
0: Video stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Wilde Weetjes.
1: En kan je vitamine D krijgen door je anus naar de zon toe te richten? Ik heb een artikel gelezen waarbij mensen dus beweren, vooral mannen, dat dit zo is. Je gaat gewoon op een bepaalde stand, ga je liggen op de grond met je anus naar de zon toe. En op die manier kan je meer vitamine D krijgen. Het vitamine D tekort is echt wel een algemeen probleem in heel Nederland.
2: Ja, maar kijk, als je zit te luisteren, ik weet dat je alweer denkt van... Leuk feitje, ik vind het ook een leuk feitje. Ik moet ongevraagd dat doen.
1: Ja, dus, heb je al met je anus naar de zon toe...
2: Nee, want ik denk het is wel handig als we eerst weten hoeveel vitamine D ik nu heb.
1: Ja.
2: En daarom heb jij een soort van vitamine D tester gehaald. Bij
1: dat
2: een
1: ging
2: winkel.
1: Even fout.
2: En we gaan het wel even binnenkort online zetten. Maar waar het dus op neerkomt is dat... Er moet gewoon bloed geprikt worden bij mij hier.
1: Ja, het is echt een simpele vingerprik. Ik vind het zo irritant dat hij zo kinderachtig doet. Die man heeft 28 tatoeages. Maar even een klein vingerprikje. Nou, dat duurde echt een half uur. We hebben het dus niet gedaan. We hebben nog steeds...
2: Nee, het is niet gelukt.
1: Nee, omdat hij te baby is om te prikken. Maar het komt goed. We gaan hem nog overhalen om die vingerprik te doen. Om het te meten. Ik denk zelf... persoonlijk dat jij een vitamine D tekort hebt.
2: Oh echt?
1: Serieus? Jij gaat mij niet vertellen dat jij superveel vette vis eet of andere dierlijke producten. Dat doe je gewoon niet. Want je bent ook laag in je eiwitten. Dus ik denk echt dat je een vitamine D tekort hebt. En dan kan het zomaar zijn dat als jij een paar keer met je anus naar de zon toe gaat richten, dat je ineens wel vitamine D kan krijgen.
2: Nou, we gaan erachter komen voor de wetenschap.
1: Wil je misschien ook meedoen aan dit onderzoek? Dan kan je dit even laten weten in de NPO Luisterapp. Ik zou het echt leuk vinden als er meerdere mannen zijn die zich willen toewijden aan de wetenschap. Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
3: Hallo?
4: Check.

0: Wilde Weetjes.
1: En kan je meer vitamine D krijgen van je anuszonne? Dat is iets wat we gaan onderzoeken in Webs Wilde Weetje. We zouden vandaag eigenlijk Noorderse vitamine D gaan prikken. Maar het lukt niet helemaal, maar dat is niet erg. We doen het morgen gewoon opnieuw. En ik ben eigenlijk benieuwd of er meer mannen zijn die zich willen toewijden aan de wetenschap.
2: Ja, er zijn aardig wat berichten binnengekomen.
1: Rick die zegt vitamine D via de anus gaat prima. Alleen als je zwanger wilt worden is het niet ideaal. Ook is wat spuug er wel bij wel een aanrader. Oh Rick, ik vraag me echt af wat die spuug ermee te maken heeft. Gino zegt kom op mensen, stel die vraag dan maar aan de andere soort community. Dit is geen vraag voor mannen. Nou, gaat toch echt een man dit onderzoeken? Dus morgen, wat stellen we voor?
2: Ja, wacht,
1: we
2: gaan even naar buurman Juan. Die heeft ook nog wat te zeggen.
3: Dames en heren, de zon schijnt. Ik wil alle vrouwen verzoeken om even naar buiten te gaan. Spread your ass cheeks, vooral in de ochtend. Ogen dicht, ogen naar beneden. Bukken, spread your ass cheeks en laat die zon je anus bleken. Fijne uitzending.
1: Ook echt bleken, dit was echt heel zoel. Ik snel voor dat we gewoon in de middag even je anus gaan zonnen. Hij heeft er echt totaal geen zin in. Maar dit hoort gewoon bij de wetenschap, Noorden. Soms moet je gewoon eventjes helemaal meegaan met iets. Het is voor het eerst dat je niet wil meedoen aan een weetje. Ik vind het wel echt heel erg matig van je.
2: Nou, ik wil best meedoen, maar ik vind dat ik dan met mijn reet in de zon moet gaan liggen, vind ik al één. En dat ik met een of andere amateuristische naald hier geprikt word, dat is twee.
1: Ach, houd toch op, joh. Ik vind dat je echt heel erg overdrijft.
2: Oké, morgen gaan we gewoon mijn vitamine D testen. Daarna
1: en je gaat je anus, ja. Goed, en je gaat aan de zonne. Morgen
2: weer. Luister. Jij geniet hier zo... Luister, die fucking kutkop van jou. Jij geniet hier zo erg van. Oh. Dat je eindelijk mij mag straffen. Voor al die... Jij geniet...
1: Ik heb nog een kort plukje haar, omdat je dat had afgeknipt.
2: Ik ga jou zo hard terugpakken voor dit. Maar het is prima. Het is prima. We gaan mijn lichaam aan de wetenschap geven. Mijn kont gaat naar de zon. Ik wil mijn kont zien zonnen in de zee.
1: Ik kan niet wachten.
2: Ja, maar die comments ook die binnenkomen. Ik kan toch mijn nergens
1: nou,
2: meer...
1: Nou, kom op. Mensen motiveren.
2: Nee, maar dan kom ik dit weekend ergens... Heb je lekker met je anus in de zon gelegen?
1: Ik hoop dat de Funnix Fam ook, je...
2: Ja, ik denk als je je billen opent en in de zon erop laat schijnen... dat het wel werkt, zegt Kaan.
1: Ja, maar dat is ook de bedoeling.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak

0: Chicken. De grootste in sportvoeding.
1: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: flexmix.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
0: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daar al met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, welkom on the block met zometeen muziek van Ira Star. Die blaast ons omver met een tornado. Eerst 11, dit is Collabo.

0: Sarah Star met Tornado.
1: The Block met Youth.
0: Een hele goede avond, je bent weer terug on the block met je oom P. Youth. De aankomende drie uurtjes ga ik je uiteraard voorzien van dope tunes die op je staan te wachten. Maar er is toch wel één dingetje wat mij vandaag en ook eigenlijk de afgelopen dagen een beetje is gaan irriteren.

God, ik word helemaal gek van die files, jongens. Overal waar we weer komen. Het is duidelijk. Iedereen is weer terug van vakantie. En dat merk je ook op de wegen. Het lijkt ook alsof mensen met hun hoofd ook nog op vakantie zijn. Ze vergeten gewoon alle verkeersregels. Ik zag laatst nog een video voorbij komen van een guy die in een file besloot om te gaan spookrijden. En toen kwam er een undercoveragent vanuit de vluchtstrook die hem toch even een stopteken moest gaan geven. Maar ja, dat heeft me wel even aan het denken gezet. Ik rij natuurlijk op heel veel verschillende snelwegen, van de A13 tot de A4. Maar waar in Nederland staat nou de meest vervelende file? Welke plek, welke snelweg, welke N-weg misschien wel, moeten we gewoon compleet gaan vermijden? Ja, voor mij is dat toch wel echt de A4 en dan een stukje bij Den Horen. Wanneer we van een driebaans naar tweebaans gaan, dan denk ik bij mezelf van jongens, waarom? Waarom kunnen we hier niet gewoon met zoveel verschillende wegen gaan rijden dat we gewoon wat doorstroom creëren? Maar goed, laat het weten. In de NPO-luisterapp, waar in Nederland staat de meest vervelende file? Misschien sta je wel nu op dit moment in de file, dat kan ook nog. Deel het in de NPO-luisterapp, gratis berichtje, ik zie alles binnenkomen. En tot die tijd moeten we wel eventjes gaan naar die pile. En jij mag er file van maken als je in de auto nu zit.

dat de meeste mensen op dit moment weer terug zijn in Nederland. Je merkt het aan de files, overal staat het vast, overal is het weer druk. En wat ik net zei, hè, mensen zijn met hun hoofd ook nog steeds op vakantie, want ja, er gebeuren crazy dingen op de wegen. Maar in ieder geval, ik vroeg aan jou, waar in Nederland staat de meest vervelende file? Welke plek moeten we gewoon eventjes ontwijken? En als het kan, ja, dan rij ik er liever gewoon omheen. Ik ben echt zo iemand die, als ik een file ergens zie staan op een navigatie, dan rij ik liever 10 minuten langer via weilanden, als ik maar niet in die file hoef te staan. Jessie laat weten via de NPO Luisterapp A10 bij Amsterdam, man. Vooral rond de Koentunnel. Daar verlies je gewoon jaren van je leven. Ja, ik heb dat één keer meegemaakt. Toen was ik daar met de motor. En geloof me, als je daar met de motor staat en je hebt nog een beetje stevige motorkleren aan, nou, dan ben je daar gewoon levend aan het koken op dat asfalt. Terwijl je moet wachten bij die slagboom, bij die tunnel. Shanice, die zegt Rotterdam richting Den Haag op de A13. Echt elke keer gezeik. Ik ontwijk die weg als het even kan. Ja, dat is vaak het probleem, die A13. Er is één weggetje. Misschien moet ik het niet vertellen. Maar je gaat via Delft. Je gaat gewoon snel via Delft. En dan kom je op een gegeven moment via een landweg kom je eigenlijk uit. En dat is naast de snelweg. En daar is het vaak wel wat rustiger. Tenzij iedereen wordt gestuurd door de navigatie die kant op. Ja, dan is het een probleem. Naomi zegt Utrecht A12 bij de Oude Rijn. Ja, Utrecht kan ook heavy file hebben. Ryan zegt A27 bij Gorinchem is echt een drama. Eén ongelukje en heel Nederland staat stil. Ja, dat is ook wel typisch Nederland inderdaad. Ja, op het moment dat er een ongelukje is, dan moeten alle banen afgesloten worden. Daniel die zegt de Merwedebrug A27, altijd super druk, gaat 100 keer in het jaar dicht en dan weer geen vrachtwagens en dan is die opeens random dicht. En dan komt er opeens een nieuwe, maar duurt nog tot 2031.

even, en dat heeft mij echt geholpen, is om je motorrijbewijs te gaan halen. Want dan kan je in principe een groot gedeelte van die file, zeg maar, kan je gaan ontwijken. Ja, toch? Rustig zo ertussen doorrijden. Wel goed oppassen dat mensen niet opeens naar links of naar rechts gaan. In ieder geval, motorrijbewijs is the way to go, man. Zometeen nog muziek van Architrax. Maar eerst tijd voor Equals, Archie en Joe. En die zijn ook...

nummer en bam! Je zit weer midden in zomer 2026. Maar welk nummer gaat dat worden, dat mag jij zo meteen gaan bepalen. Via de NPO Luisterapp kan je mij daar een berichtje over sturen. Maar eerst even tijd voor Shakira.

officieel. Maar wat ik me echt afvroeg is, wat is jouw tune van 2026 voor de zomer? Hè? Dat als je over een paar jaartjes deze nummer hoort, dan weet je van, hé, dit doet me denken aan die Summer 2026. Ja, voor mij persoonlijk is dat een tune die afkomstig is ook van een kandidaat van Phanix Talent. Die had wel echt een keiharde tune voor de finale. En dat is

Temps met Rain Dance. En ja, ik vroeg het je net al, hè, de zomer is alweer bijna voorbij. Maar wat kunnen we nou gaan zeggen over de officiële zomertune van 2026? 2026, dat is een nieuw woord. Engels en Nederlands door elkaar heen. Maar in ieder geval, wat was jouw favoriete zomertune? Dat mocht je mij laten weten via de NPO Luister app. Heel veel berichtjes die er binnen zijn gekomen. Heel veel berichtjes ook voor Punta Cana. Ook een heleboel berichtjes voor Bare Minimum. Maar als ik mag kijken naar de overgrote meerderheid in de NPO Luister app, dan is er eigenlijk maar één tune die echt naar boven komt. En dat is die van Idali, Ronnie.

0: dagen misgaan. Ja, hoe voorkom je dat? We gaan zo meteen bellen met Defano Holwijn. En die man die gaat je regelen met wat tips. Maar eerst SBMG en Boef. Dit is Lit.
1: Laat me je zeggen hoe... Wow, wow.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Hermanos! Ja, dat dacht

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen gaan we tips krijgen voor Stacktember van de enige echte Defano Holwijn naar muziek van Jay. Dit is Controlan.

0: hoort Kinda Music met Move. En ja, September die staat voor de deur, dus bij Phonics is het tijd voor Stacktember. Ja, een maand lang slimmer met je geld omgaan, maar hoe zorg je ervoor dat je niet alleen in september bespaart, maar het daarna ook kan volhouden? Daarover praten we met de man achter Stacktember, the one, the only, give it up for Defano Holwijn.
1: Yes, goedenavond man.
0: Goedenavond man, broski. Ja, volgende week begint het, hè, Stacktember. Kan je misschien nog even kort uitleggen wat dat inhoudt?
1: Zeker, zeker. Even heel makkelijk. Het is eigenlijk gewoon dat je de hele maand september doet met 50 euro aan luxe. Je hebt 50 euro voor luxe, dus 50 euro voor uit eten, kleding kopen, chillen. Je moet het eigenlijk overleven met die 50 euro. Dus je moet echt op je centen letten, die maand.
0: Ja, en ik heb ook begrepen dat er spelregels ook zijn gekoppeld aan dit, hè?
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Ja, wat zijn die spelregels?
1: Ja, nee, kijk, er zijn gewoon specifieke dingen die je wel en niet mag doen. Bijvoorbeeld zelfontwikkeling mag. Daar mag je nog steeds je budget aan uitgeven. Uiterlijke verzorging, dat mag nog steeds. Maar zoals ik eigenlijk al eerder zei, als je een pastaatje wil halen, ja, dan gaat het wel van je budget af. We proberen gewoon de beste versie van onszelf te zijn ook die maand. Dus we proberen echt te kijken waar we het, wat het meeste uit onszelf kunnen halen, buiten de financiën ook.
0: En waarom koos je specifiek voor deze maand? Waarom is het belangrijk om deze maand echt gewoon goed te sparen?
1: Nou, dat is een beetje per ongeluk gegaan, want ik deed het ooit in januari en ik kwam er heel snel achter dat januari wel een hele moeilijke maand is. Net het nieuwe jaar, ja. Je bent nog volop in dit en dat.
0: Goede voornemens.
1: Goede voornemens, inderdaad. En toen dacht ik, september, Stacktember is net na de zomer tussen aanhalingstekens. Dan gaan de festivals ook een beetje liggen. Daarom dacht ik van oké, misschien is dit wel de perfecte maand. Daarnaast komt december eraan, dat is weer een dure maand.
0: Ja.
1: Dus even die financiële detox is wel goed in september, denk ik.
0: Ja, zeker. Want ik denk dat een heleboel mensen ook fouten maken op het moment dat ze gaan proberen te sparen. Wat is volgens jou de grootste fout die mensen kunnen maken?
1: Als we proberen te sparen, kijk, dat je moet jezelf eerst betalen. Je moet jezelf eerst betalen. Je moet ervoor zorgen dat je jezelf eerst geld geeft en daarna pas kijkt naar, weet ik veel, kleding, et cetera, en al het andere. Maar je moet eerst naar jezelf kijken, van wat heb je zelf nodig om de maand te overleven, door te komen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan aan het einde van de maand. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Je vaste lasten, je huur, et cetera, et cetera. En dat je daarna kijkt wat je voor de rest kan doen. En mensen doen het eigenlijk andersom vaak.
0: Oké. En nog een laatste goede tip dan misschien voor de mensen. Hoe val je dan niet in oktober terug in het spenden?
1: Kijk, ik denk wat een hele simpele, maar wel goede tool is, wat heel veel mensen niet doen, is je inkomsten en je uitgaven opschrijven. Dus opschrijven wat er binnenkomt, opschrijven wat er uitgaat, want dan pas kan je er echt iets aan gaan doen. En als je niet weet dat jij 400 euro per maand aan McDonald's besteedt, ja. En hoe vaak komt het wel niet voor dat je aan het einde van de maand denkt van waar is mijn geld eigenlijk naartoe? En dat moeten we voorkomen door inzage te creëren.
0: Dit zijn goede tips man, Defano. Ik denk dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben, want opschrijven is ook belangrijk man. Als je iets opschrijft, onthoud je het ook beter.
1: Zeker, jij doet ook mee hoor ik.
0: Ik weet niet man.
1: Nee, je komt niet meer onderuit bro. Probeer,
0: is moeilijk man.
1: Proberen, let's go man. Proberen.
0: Ik heb een familie.
1: Ja, maar die mag hè. Die mag je nog.
0: Oké, dat zit in de spelregels. Oké.
1: Ja, zit in de spelregels. Alleen op jezelf.
0: Ik ga mijn best doen broski, meer dan dat kan je niet doen toch?
1: Ja, ik zie jou hoe je het mooi in een pakketje zet. Ik zit door.
0: Defano Broski, heel erg bedankt voor je tips en voor alles. Ik zou zeggen, neem nog een kijkje op de socials van Defano. En je kan natuurlijk ook even de Phonics website checken. Thanks brada, we spreken je snel man.
1: Thanks bro, love. Yo, werk zo.

ik zag dat deze man die we zo meteen gaan draaien nu ook in de kaarten zit. Ja, ik vind het super nice om te zien dat mensen bezig zijn met een hobby. Ik ben bijvoorbeeld heel erg bezig met de Pokémon kaarten. Nu ook sinds kort een beetje One Piece kaarten, een beetje Dragon Ball Z kaarten en dat soort dingen. Puur als hobby, samen met mijn zoontje van 5. Die vindt het helemaal geweldig om die Pokémons et cetera te verzamelen. Maar nu zag ik dat Boef ook in de kaarten zit. En hij zit in de voetbalkaarten, in Tops. Dat is een bepaald merk met allemaal exclusieve kaarten erin. En ik zag op TikTok voorbij komen dat hij even een doos liet zien van €1300. Alsof het niks is. Gewoon een doosje met inderdaad karton erin. €1300. En besef, die dingen stijgen ook nog eens, man. Als je het gewoon zo bewaart. En er is altijd een kans, als je hem openmaakt, dat er weer een hele zeldzame kaart in zit die weer duizenden euro's waard is. Dus ja, ik weet niet. Keep it sealed of rippen. Het is altijd een dilemma, is altijd een dilemma. Maar goed, je ziet in ieder geval dat deze man lekker aan het flexen is. Net zoals deze volgende tune van Boef, Numidia, Christian D en die Quenza.

0: je op mijn socials kijk, ja, dan lijkt het alsof boksen steeds populairder aan het worden is. En onze reporter Moesha, die vroeg zich af waarom. Dus ze ging langs bij een boksschool in Amsterdam. Luister maar even mee.
1: Als ze nog nooit hebben gebokst, dan zouden ze het een keer moeten proberen om de ervaring op te doen en te begrijpen wat het is en aan te voelen hoe het is.
0: Ja, en meer daarvan, dat hoor je zometeen. Zometeen nog muziek van Amy Grace, ICSB. Maar eerst Ira Star, dit is

0: hier op Phoenix. En ja, steeds meer mensen zijn aan het boksen. Dus onze reporter Moesha, die vroeg zich voornamelijk af waarom. Dus ging ze langs bij een boksschool in Amsterdam.
1: Als je bijvoorbeeld op straat bent of zo en een man probeert jou aan te raken, dan heb je tenminste nog iets van self-defense in jou.
2: Phoenix. Boksen wordt steeds populairder, vooral onder jongeren. Ja. Maar waarom kiezen zij voor deze sport? Ja. Ik ben bij een boksschool in Amsterdam om te ontdekken wat boksen te bieden heeft. Waarom ben jij begonnen met boksen?
3: Ik heb normaal gesproken een drukke week altijd. En dan is het altijd lekker om in het weekend even los te gaan en even al je frustraties te uiten, zeg maar. Tijd voor jezelf en vooral.
2: Oké, en wat vind je zeg maar zo leuk aan boksen?
3: Het is heel anders dan bijvoorbeeld kickboksen. Mensen vergelijken dus snel vechtsporten met elkaar. Maar boksen is natuurlijk meer met je, eigenlijk alleen maar met je handen. En het is ook met je voeten, alleen je deelt geen trappen uit. Je moet meer voetenwerk doen, dus je moet goed letten op welke stappen je zet. In combinatie met je stoten, zeg maar.
4: Er is geen toetredingsbarrière. Jong, oud, kort, lang, zwaar, licht. Iedereen is welkom. Boksen is een open sport.
5: Gewoon dat sparren vind ik vooral leuk om te doen, wat we hier vaak doen. Want dan gebruik je alles wat je tijdens de lessen geleerd hebt, dat zet je dan in, zeg maar.
6: Ja, het is uitdagend. Ik vind het heel uitdagend. Ik vind het leuk dat ik elke week wat nieuws leer. Van warming-up tot verschillende combinaties. En ik vind dat ik het wel vrij snel oppak. Dus dat maakt het ook weer leuker om dan elke week een soort van uitdaging uit te breiden. En ja, alleen maar beter en beter te worden.
7: Geef hier in het weekend geven wij bokslessen aan verschillende levels. Mainly beginners inderdaad.
2: Waarom denk je dat boksen zo populair is onder jongeren?
8: Omdat jongeren vaak zoekende zijn naar hun eigen kwaliteiten. Een toekomstpad bewandelen wat nog onzeker is. En daar kan boksen, sport in het algemeen, een hulpmiddel voor zijn.
7: Zo de energie die de jongeren hebben, zo ook de ouderen die we in onze les hebben, is om hun energie gewoon op een goede manier kwijt te raken. Je hele lichaam te gebruiken en gewoon fully force te zetten. Om aan jezelf te werken, aan je mentaal en je geest. Boksen betekent voor mij life. Al de skills die erin zitten houden mij gewoon in movement.
2: Ja, en jij bent ook een van de trainers. Wat zou jij willen meegeven ook aan de mensen?
8: Als jij iets echt wilt, zeg maar, dan kan je het verwezenlijken. Begrens jezelf niet. Denk niet dat je het niet kan of wat dan ook. Als ze nog nooit hebben gebokst, dan zouden ze het een keer moeten proberen om de ervaring op te doen en te begrijpen wat het is en aan te voelen hoe het is.
9: New music. Nieuw op Phoenix.
10: 14 featuring Elf, Topperig en Sancho. Ben B.

in zijn eigen kapperzaak. En toch wil hij er nog een vaste plek als kapper bij. Alleen, daar betaalt niemand hem voor. Waarom hij dat juist wel wil? Ja, dat hoor je dus zometeen na muziek van Willy William. Eerst Christian D. en Dior. Dit is Dirty Degrees.

0: Play Amsterdam. Live on stage. Dries Roving. Zuidas Summerfest.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo...

Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
1: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
0: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, zometeen hebben we een speciale kapper bij ons in de building. En die gaat vertellen ook wat hij allemaal doet na muziek van Jack Harlow.

0: bezoekje aan de kapper is voor veel mensen heel normaal. Ik ga zelf bijvoorbeeld, ja, in een goede periode ga ik 1 keer in de 2 weken. Maar als het even tegen zit en ik ben een beetje vroes, ja, dan ga ik misschien 1 keer in de maand naar de kapper. Maar ja, als je dakloos bent, dan is dat ineens natuurlijk een stuk minder vanzelfsprekend. Kapper Mehmet uit Schiedam die besloot daarom de straat op te gaan en mensen zonder vaste woonplek gratis te knippen. En hij is vandaag bij ons in de building. Mehmet, welkom.
1: Yes. Ik ben er blij om te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Sowieso, man. Ja, hoe kwam je op het idee om dakloze mensen gratis te gaan knippen?
1: Ik was al een lange tijd op zoek naar een goede onderwerp. Iets wat pakkend was, iets wat interessant is om naar te kijken. Ik maakte al een lange tijd heel veel video's wat leuk is qua content om te kijken. Maar ik wil echt iets wat pakkend was. Ik zag ook veel negativiteit op het internet. En daar wou ik gewoon wat positiefs aan brengen. Dus zag ik een video van de Amerikaanse kapper. Heb ik een beetje mijn eigen draai eraan gegeven. En gewoon zo.
0: Ja, je hebt je spullen gewoon gepakt. Je bent letterlijk gewoon de straat opgegaan. Ja, is het nog makkelijk om iemand dan te vinden?
1: Nee, het is echt niet makkelijk. Het lijkt makkelijk. Soms ben ik echt 3 kwartier op zoek geweest. Heel Rotterdam stad doorgelopen, de lijnbaan helemaal.
0: Wat eigenlijk een goed teken is.
1: Eigenlijk is het wel een goed teken. Maar je moet gewoon naar de uiterlijk kijken. Kijken hoe en wat, hoe die eruit ziet. En uiteindelijk vind je ze wel.
0: Ja, en hoe reageerden de mensen toen je zei van ik wil je gewoon gratis gelijk hier knippen?
1: Veel mensen waren gechoqueerd. Ik heb best wel wat aardige mensen geknipt. En ze waren allemaal blij. Ze waren wel positief erover.
0: Ja. Je gaf ook net aan dat het een goed gevoel geeft. Maar ja, wat doet het met een dakloze als die op een gegeven moment een frisse koek krijgt? Ik zie vaak dat het dan een heel ander mens wordt daarna.
1: Ja. Ik denk zeker ook dat het een goed positief effect heeft op de dakloze persoon. Ook dat hij even weer ziet hoe die eruit ziet met korte haren of een frisse look, zeg maar.
0: Ja, hij krijgt eigenlijk een soort van even een upgrade weer.
1: Juist.
0: En dat kan misschien ook iemand weer motiveren om...
1: Om werk te vinden of zijn leven weer op te pakken.
0: Ja, mooi man. En ben je van plan om dit vaker te gaan doen? Ga je misschien naar verschillende steden toe in Nederland?
1: Jazeker, ik wil eerst even in Rotterdam wil ik veel daklozen gaan knippen. En daarna als het wat groter wordt en daarna gewoon misschien Den Haag, Amsterdam. En laten we zeggen, het wordt heel groot. Dan doe ik zelfs nog naar andere landen misschien erbij, België, Frankrijk of iets.
0: Ja. Leuk man, want je maakt natuurlijk verschillende content. Je bent zelf ook als jonge begonnen met knippen. Hoe begon dat?
1: Ja, klopt. Dat was in de coronatijd. Toen liep ik al stage bij een kappenzaak. En daar begon het allemaal. Een beetje leren, een beetje vegen, haren wassen. En daarna kwam coronatijd.
0: 1 meter afstand, je kon niet meer mensen gaan knippen eigenlijk.
1: Ja, klopt. En toen kappers die moesten sluiten, helaas. En toen heb ik mijn eigen spullen gekocht. Daar ben ik zelf met mijn eigen vrienden begonnen. En daarna vrienden vertellen het weer door. En zo ging het alles maar door.
0: Je kreeg house calls. Dus je kon langs mensen gaan, daar knippen, et cetera.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En hoe ga je dan op een gegeven moment van house calls naar een eigen zaak?
1: Ja, dat was wel intens om eerlijk te zijn. Mijn broer die was al bezig met een eigen zaak openen. En ik moest nog echt leren knippen, zeg maar. Dus het was wel spannend, ik zeg je eerlijk. Want je kon nog niet helemaal knippen, maar je krijgt wel een eigen zaak samen met je broer. Dus je moest het wel echt snel oppakken, zeg maar, snel gaan leren.
0: Je moest in een korte tijd, zeg maar, flink stappen gaan maken op dat gebied. Hoe doe je dat dan? Iedereen knippen, gewoon matties knippen?
1: Ja, gewoon matties knippen en dan zie je wat je fout hebt gedaan. En dan kijk je op YouTube of kijk je van je broer een beetje hoe hij dat doet. En dan doe je gewoon toepassen.
0: Ja, voor hoeveel knipte je allereerste knipbeurt? Hoeveel kostte die?
1: Zo, €5 of zo in de coronatijd.
0: En nu, als ik bij jou even fris wil geknipt worden?
1: En nu haar baard €30.
0: Lekker man, netjes. Cool. Ja man, is prima man. Mehmet, is er nog een shout-out die je wil geven? Waar kunnen de mensen jou checken? TikTok, Instagram neem ik aan.
1: TPS Hair zijn op TikTok, Mehmet JTP2. En met Fresh Hair Supply gaan we samen de daklozen helpen.
0: Keihard man. Ja, en als je meer van zijn knipbeurten en goede acties wilt zien, dan kun je Mehmet natuurlijk volgen op de socials. En ik zou ook zeggen, check even de Phonics website voor de link daarna. Mehmet, alleen maar liefde naar jou. Ik hoop dat je nog heel veel mooie dingen mag doen.
1: Ik hoop het ook, dankjewel.
0: En is er nog een laatste boodschap wat jij aan de mensen wil meegeven? Aangezien je toch altijd van de positiviteit bent en...
1: Ja. Blijf lekker positief, dames en heren. Negatief is nergens goed voor. En help de mensen om je heen zoveel mogelijk als het kan. En TP out.

ja, zometeen is het tijd voor lid of... Ja, shit, ja. Met een bijzonder verhaal dat je mag delen via de NPO Luister-app. Als jij bij jezelf denkt van, ja, is dit lid of is dit... Deel het in de NPO Luister-app.

0: Onyx-fam advies aan elkaar gaan geven. Heb je zelf een dilemma, kan je dus een berichtje doorsturen in de NPO-luisterapp. Mag ook anoniem en dan beoordelen wij samen of iets lid is of iets helemaal... Precies, ja, shit is. Vandaag een verhaal van Marcel uit Den Haag. Die zegt, hey Joes, ik heb een collega die altijd echt heel erg stinkt. Oh nee, ik weet hoe dit gaat lopen. Ik bied hem heel vaak subtiel een deo'tje aan. Maar eigenlijk is dat niet genoeg. Deze man stinkt gewoon naar een oude zweetsok, weet je wel. Hij moet denk ik vaker douchen en vaker zijn kleding wassen. Alle collega's ruiken het, maar niemand zegt er wat van. Het is ook vreselijk om met hem te werken, want als je naast hem zit, dan moet je er bijna van kokhalzen. Verder is het een prima kerel. Helemaal tot de bodem afgemaakt en dan verder is het een prima kerel. Daarom vraag ik me af, is het lid of shit om tegen je collega te zeggen dat hij of zij heel erg stinkt? Kijk, als je goed bent met die collega, kijk, als het een random collega is die je niet vaak ziet of waar je niet echt een band mee hebt, dan ben je niet de juiste persoon om dit te brengen. Maar als je gewoon goed bent met je collega, bijvoorbeeld hoe ik goed ben met Boas, ik kan tegen Boas zeggen van, hey Boas, mijn jong, je stinkt. Je stinkt. Weet je, je moet gewoon even een deo'tje spuiten. Je moet even niet alleen deo, maar ook even rollen. Eerst rollen, daarna die deo er ook bovenop. En daarbovenop nog een parfummetje.
1: Je bent toch ook een enorme lul als je niet tegen iemand zegt dat hij of zij stinkt. Niemand wil stinken. Toch?
0: Ja, en ik denk dat zo iemand zo lang in zijn eigen stink, ja, in zijn eigen stank leeft. Diegene ruikt het ook niet meer.
1: Nee.
0: Dus eigenlijk zeggen we gewoon van, ja, je moet er wel wat van zeggen.
1: Ja, of niet. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, nou, laat het in ieder geval weten wat jij ervan vindt. Je collega stinkt heel erg, net zoals bij die van Marcel. Moet je
1: en
0: er wat
1: van
0: tegen?
1: Mij. Die van mij stinkt ook vandaag, bro.
0: Die van welke?
1: Wat heb je opgedaan?
0: Bij mij is alleen maar Dolce & Gabbana, okay, en Prada en geuren, dat soort dingen.
1: Maar
0: Hermes. Snap je? Ja, je collega stinkt. Zeg je het tegen diegene of laat je het gewoon gaan? Is het lid of is het... Drop het in de NPO.

hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar

Een verhaal van Marcel uit Den Haag. Zijn collega stinkt heel erg. Een deeltje spuiten is niet meer genoeg om het te verbloemen. Het is echt van dat oude zweet wat ruikt naar een oude stinkende sok, volgens Marcel. Dus daarom vroeg hij zich af, is het lit of shit om tegen je collega te zeggen dat hij heel erg stinkt? Jessine zegt, lid, beter dat jij het rustig zegt dan dat iedereen achter zijn rug om blijft praten. Wel even één op één. Ja, dat vind ik wel natuurlijk wel zo, dat is wel zo netjes als je gewoon eventjes dat in privé doet. Niet iedereen hoeft dat te horen. Shanice die zegt, shit, als je letterlijk zegt je stinkt echt heel erg. Je kan hetzelfde duidelijk maken zonder die man compleet voor schut te zetten. Mo, lid man, als ik elke dag naar oud zweet ruik, wil ik dat gewoon weten. Pijnlijk voor 5 minuten is beter dan maandenlang die stinkende collega zijn. Selma zegt, ik zou het juist door een leidinggevende laten doen. Straks speelt er iets medisch of iets privé en dat weet jij niet. En dan sta je daar met je deodorant. Ja, dat is inderdaad wel zo. En de laatste bericht is van Jaden, die zegt, lid, maar subtiel is blijkbaar al mislukt. Gewoon apart nemen en zeggen, broer, ik bedoel dit echt goed, maar je lichaamsgeur valt gewoon op. Conclusie is dus, hartstikke lid. Ja. Hartstikke lid gewoon. Dus je gaat het gewoon moeten zeggen tegen die collega van je. Maar wel op een lieve, normale, respectvolle manier inderdaad. Want je weet niet wat iemand zijn privé-situatie is.

En ja, dat was hem weer, dat was hem weer. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 7 en 10 on the block. En ik zou zeggen nergens naartoe gaan, want ik heb die Phonics vibes die zometeen voorbij gaan komen. Heerlijke tunes die achter elkaar staan.

mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Hermanos!

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen. En
0: waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet dat helemaal grijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

0: naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
2: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
1: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 29 augustus. More than Noordin.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Op zoek.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanochtend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun

0: geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust zoals een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.